0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer, een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

at it.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Zonnetevel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Mmm, ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
10: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
9: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
11: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
9: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
13: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
15: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
17: Goedemorgen, het is alweer woensdag. Woensdag 5 augustus, 5 minuten over 7. Sebastian is er ook. Sebastian, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: We gaan weer bijpraten over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. De economie van Zuid- en Oost-Drenthe krijgt na maandag gesteggelde erkenning in de omgevingsvisie van de provincie. Ondernemend Emmen, dat zich hard maakte voor de zaak, is blij met de verbetering. En je hoort er zometeen meer over. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet in totaal zo'n €150.000 terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. De kantonrechter acht bewezen dat de directeur zichzelf verrijkte. Met geld van de stichting verbouwde hij onder meer zijn huis. En een 43-jarige vrouw uit Emmen wordt verdacht van brandstichting bij het Chinese restaurant Daxin in Emmen in april. De vrouw gaf in de rechtbank toe dat ze een conflict had met mensen van het restaurant.

Nou, het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft op een licht buitje naar droog. En het wordt vandaag zo'n 26 graden. En komende nacht kan je je huis weer een beetje luchten. Alle ramen tegen elkaar openzetten. Want dan koelt het weer een beetje af. En zometeen na 7:30 krijg je natuurlijk het uitgebreide weer. Dit is Rick Astley.

0: In de jaren 80 een grote hit voor Rick Astley. Dat heette Never Gonna Give You Up. Nou, weinig blije gezichten bij ondernemend Emmen toen de provincie onlangs een plan presenteerde voor Zuidoost-Drenthe van de toekomst. De zogeheten omgevingsvisie. Volgens ondernemers was er lang te veel de aandacht voor natuur, woningbouw en andere grote opgaven. En te weinig ruimte voor economische ontwikkeling. Maar na kritiek is die visie aangepast. Herman Iedema is van ondernemend Emmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al, toen het plan werd gepresenteerd, zei je dat ondernemers onvoldoende waren gehoord. Wat miste er vooral?
1: Met name ook de duidelijke keuze vanuit de provincie Drenthe om Emmen echt aan te wijzen als industriestad.
0: En waarom hebben ze dat achterwege gelaten in eerste instantie?
1: Ja, op zich de visie was goed. Alleen, wij waren niet de enige club hoor, maar wij vonden het een beetje vets. Er werden niet echt keuzes gemaakt.
0: Oké, er was meer aandacht voor natuur, zei u.
1: Ja, natuur, maar alles. Overal is aandacht voor. Maar als er overal aandacht voor is, op bepaalde punten is dan minder aandacht. En wij hebben echt ook de keuze gemaakt van, jongens, ja, kies nou echt ook daadwerkelijk voor de economie, economische ontwikkelingen. Want Emmen doet ertoe. Emmen is by far de allergrootste industriekern van Noord-Nederland. Maar laat dat dan ook zien in je beleid en in je visie.
0: Ja.
1: En niet alleen economie, maar ook gekoppeld

0: verder.
1: Oké, want die erkenning is fijn, maar dan moet het ook gevolgen hebben, zegt u.
0: Boter bij de vis.
1: Oké, maar ja, de provincie heeft natuurlijk ook geld nodig, hè, voor natuur, zorg, onderwijs. En ja. U zegt van als je bedrijfsleven gewoon versterkt, dan is het geld er ook.
0: Ja, dat denk ik wel namelijk. Want het begint natuurlijk altijd met de economie. Met een sterke economie heb je minder geld nodig voor de voorzieningen. Maar die bedrijven zichzelf. En je hebt gewoon behoorlijk wat mensen die werken in je provincie. Dus dan wordt het allemaal wat makkelijker.
1: Ja, want u zegt van nou die erkenning, we moeten even kijken van hoe dat dan wordt ingevuld. Hoe zou het wat u betreft ingevuld moeten worden, nu het erkend is, die economische waarde van Zuidoost-Drenthe?
0: Wat ons betreft zou die moeten worden ingevuld. Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Maar ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar we hebben het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. Mm-hmm. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe. Er moet gewerkt worden, maar er moet ook gewoond worden. En die twee zijn echt nauw met elkaar verbonden.
1: Ja, dus investeringen in woningbouw, maar ook in de infrastructuur.
0: Infrastructuur, en daar pleiten we eigenlijk al vanaf 2010... pleiten we ook nog voor de volledige verdubbeling van de N34 van Emmen naar Groningen. En wij pleiten ook voor het doortrekken van een noordelijke rondweg vanuit Emmerschans zo door naar de N34.
1: Ja. Ja. Hoe groot is de kans, denkt u, dat de provincie die keuze ook echt maakt?
0: Ik denk dat ze wel keuzes hebben gemaakt, maar of ze deze keuze maken, weet ik niet. Ik hoop het wel natuurlijk. Het gaat natuurlijk ook altijd om geld.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en infrastructuur kost natuurlijk vrij veel geld. Ze zijn nu weer bezig met iets wat volgens mij in Gieten bij de N34. Met de rotonde en kilometer snelweg van 2-baans naar 4-baans. Is natuurlijk aardig wat aardig prijzig. Dat snappen we, maar het is wel belangrijk, ook in het kader van verkeersveiligheid.
1: Ja, en als je dus meer bedrijvigheid hebt, dan komt het geld ook voor de andere projecten vanzelf.
0: Ja, nee, dan heb je gewoon een andere status. En op het moment dat je dus ook meer mensen hebt, dan wordt er ook meer belasting afgedragen. Dat is alleen maar goed voor de BV Nederland. Nou, dus ook goed voor de provincie Drenthe.
1: Dank Herman Iedema en hij is voor ondernemend Emmen.

0: Over een jongen die valt voor de charmers van een oudere vrouw, terwijl Rod Stewart toch meestal jongere vrouwen heeft. Je hoorde Maggie May.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 5 augustus. Nou, we beginnen in 1919. Dat was de geboortedag van deze vrouw. Ja, Merice Vaas, oftewel de zangeres zonder naam, de koningin van het levenslied, die zich duidelijk uitspreekt in haar nummers. Zo vindt bewonderaar en oud-politicus Alexander Pechtold.
3: Rond integratie, rond geaardheid, rond thema's die zeker in die tijd niet zo makkelijk waren, zat er ook wel een drive in om te benoemen.

0: Mary Servaas, oftewel de zangeres zonder naam, overleed in 1998 op 79-jarige leeftijd. En als vader en moeder Armstrong op 5 augustus 1930 hun pasgeboren zoontje bewonderen, kunnen ze niet bevroeden dat hun kind later deze onsterfelijke woorden spreekt.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. En de wereld is op 5 augustus 1962 in shock. Marilyn Monroe is niet meer, een einde van de levende spotlights. Al begint dat leven niet in glitter en glamour.
2: Norma Jean Baker brengt haar jeugd in verschillende pleeggezinnen door. In 1944 werkt ze aan de lopende band. En daar wordt ze door een fotograaf ontdekt die een reportage maakt over vrouwen die meehelpen aan de oorlog.
0: Ja, 5 augustus 1962, de sterfdag van Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe. En ze was pas 36. En 10 jaar na haar dood is dit... Steeds in Nederland, Un Canto a Galicia van Julio Iglesias stond toen op nummer 1 in de hitlijsten. En over muziek gesproken, op 5 augustus 2001 is dit nieuws...
3: Het werd net geen ramp, maar Dance Valley, het grote muziekfeest in recreatiegebied Sparenwoude bij Velsen, is afgelopen nacht wel uitgelopen op een ongekende chaos.
4: 50 feestvierders in het ziekenhuis, tientallen jongeren levensgevaarlijk op de snelweg. Dance Valley is afgelopen nacht door het oog van de naald gekropen.
0: Ja, dat kwam omdat er veel minder bussen beschikbaar waren dan gepland en ook noodweer toesloeg. We gaan eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Prinses Irene is jarig vandaag. Ze is 87 jaar geworden. Musicalster Pia Douwes is 62. En de Duitse zangeres Helene Fischer is vandaag 42 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug naar 5 augustus 1962. De sterfdag van Marilyn Monroe. I Wanna Be Loved By You.

0: Doedelidam. Boepoepiedoep.
1: Marilyn Monroe was dat. Ja, vandaag in 1962 was haar sterfdag. Je hoorde I Wanna Be Loved By You. De VU-bioscoop in Hogeveen heeft een nieuwe exploitant. Hoor je zo meteen 19:30 meer over. Natuurlijk krijgen we ook een overzicht van het nieuws in Drenthe. En het uitgebreide weer met Hans.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Het is 19:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet in totaal zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij daarmee onder meer zijn woning. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Ondernemingsvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Idema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
7: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
6: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de omgevingsvisie. Het Scheepsmodellen- en Soldaatjesmuseum in Klazinaveen gaat uitbreiden. Het museum aan huis staat inmiddels zo vol met spullen dat het rijtjeshuis te klein is geworden. Daarom verhuist een deel van de modellen naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Vanaf 18 augustus is de collectie daar te zien. En een 43-jarige vrouw uit Emmen wordt verdacht van brandstichting bij Chinees restaurant Daxin in Emmen. De brand ontstond 23 april toen de verdachte een object in brand stak en in een container gooide. De vrouw gaf toe in de rechtbank dat ze een conflict met mensen van het restaurant had. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. Tot zover het nieuws in Radio Drenthe, op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Gauw naar het weer. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin. Goedemorgen.
1: Het wordt ietsje minder warm, hè?
8: Nou, het wordt aanzienlijk minder warm. We bereiken vandaag 27 tot in het zuiden maximaal 28. En dat is toch 4 of 5 graden minder dan gisteren. Ga je echt wel vernemen.
1: Oké. Dus het is gewoon een lekkere zomerdag vandaag.
8: Ja, eigenlijk is het een heel prettige temperatuur waarbij voor elk wat wils eigenlijk is. Er is vrij veel zon, maar er zijn ook wel van die wolkenvelden. En af en toe zijn de wolkenvelden wat dichter. Het is niet uitgesloten dat je een enkele lichte spat verneemt. Maar ik ga er eigenlijk vanuit, nou, dat gaat onderweg verdampen, bereikt de grond niet noemenswaardig. Dus misschien dat je een keer denkt van, hé, wat zie ik nou, wat voel ik nou, is dit nou? Ja, het brengt niks aan.
1: Oké, maar afgelopen nachten waren ook best warm. Maar komende nacht kunnen we het huis weer luchten?
8: Ja, het gaat aankomende nacht een stuk meer afkoelen. We hebben vandaag, wordt er al een voorschot opgenomen. Er steekt een matige tot straks vrij krachtige zuidwestelijke wind op. En nu word ik wat vlagerig. Dus overdag begint het al aardig door te waaien. Het heetst van de dag valt in het begin van de middag deze keer. En dan begint de weg omlaag. En die weg omlaag eindigt vannacht bij een graad of 13 tot 14. Nou, dat is ook 5 of 6 graden koeler dan afgelopen nacht. Dus dan kun je de ramen tegen elkaar openzetten. Even een horde voor, want er zijn vrij veel muggen dit jaar. En dan waait het vannacht aardig goed door in je slaapkamer en in de hele provincie.
1: Nou, dat is fijn. En morgen?
8: Nou, morgen is het nog een stukje koeler, want die zuidwestenwind gaat naar het westen draaien. En die blijft de komende dagen daar nog even staan. Dan komt morgen nog wat frisser lucht onze kant op. Het is dan 23 tot in het zuiden van Drenthe misschien tegen 24. Maar als dat al gehaald wordt, ben ik al blij. En ook nog steeds die vlagerige westelijke wind. Opnieuw kracht 5 morgen. En dan is er in de morgen de meeste zon. In de middag loopt het wat dichter met wolken. En dat zijn deze keer ook echt stapelwolken. Morgen is de kans op een bui even iets groter. Maar nog steeds, oh, het is echt niet je van het hoor, als ik in de neerslagverwachting kijk. De meeste plekken houden het droog en als ze al ontstaan. Ja, het is echt heel marginaal qua regen wat er de komende tijd in zit. Temperatuur die duikt vrijdag nog iets verder omlaag. 22, 23 graden. Zitten we even rond de jaarnormaal. Wind is nog steeds zwakker het westen met een mix van zon en wolken. Maar daarna dan komt er een nieuwe hoge drukcel eigenlijk vanaf de richting van de Azoren onze kant op. En die gaat vol over ons heen trekken. Dus in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog naar een graad of 27 of zondag bijna 29. Veel zon, slechts amper wat bewolking. Misschien dat zondag wat hoge wolken brengt, maar zaterdag lijkt heel zonnig te zijn. En dus nog steeds geen neerslag in de verwachting. Tenminste, niet van betekenis.
1: Oké, en qua temperatuur hoppen we een beetje heen en weer van wat lager naar ineens extreem hoog weer.
8: Ja, Greta beschreef het gisteren eigenlijk al heel treffend. We hebben het ritme gevonden wat hier deze zomer gebeurt. Een aantal dagen westenwind met proberen wat neerslag erin te krijgen, maar dat lukt heel moeizaam. En dan gaat de wind weer om, dan wordt het weer zuidelijk of wat zuidoostelijker. In dit geval zuidelijker. En komt er weer een aantal dagen hitte onze kant op. En daarna zakt het weer af. Het golft een beetje op en neer.
1: Oké, dankjewel. Tot zometeen.
8: Tot zometeen. Hoi.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Goedemorgen Drenthe.
15: Met

0: Veel in het hoor je op Radio Drenthe, dat heet de Old Town. De VU-bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinema's wordt de nieuwe beheerder. En na de laatste filmdag van VU op over 2 weken... wordt het gebouw in korte tijd gereed gemaakt voor het terugkeren van Luxor. Directeur Albert-Jan Vos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u bent de directeur van Luxor, neemt dus de exploitatie over. Waarom doet u dat?
1: Nou, één, het pand is in ons bezit. Dus je moet sowieso wat met pand doen. Twee, dus we zijn zelf bioscoop-exploitant, dus we kunnen het overnemen.
0: Ja.
1: In totaal hebben we 1,5 jaar natuurlijk goed onderhandeld met VU, maar uiteindelijk kwamen we er niet uit en hebben zij de beslissing genomen om Hoogeveen te verlaten. Dan kun je 2 dingen gaan doen, eigenlijk 3. Je kunt het of zelf gaan doen, of je zoekt een andere exploitant, of je gaat het gebouw een andere functie geven, want dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Maar ja, diep in het DNA zit toch de bioscoop, dus uiteindelijk besloten om de bioscoop door te draaien.
0: Ja, want u zegt van u heeft 1,5 jaar onderhandeld, dus u was al van plan om het over te nemen?
1: Nee, de onderhandeling met VU ging met name om de prolongatie van het huurcontract. Het huurcontract was na 15 jaar afgelopen. De wereld is veranderd, dat weten we allemaal. De bioscoopwereld is zeer veranderd na corona. We hebben hele magere jaren gehad en die tellen natuurlijk wel mee in de beslissing die VU moet nemen over een nieuw huurcontract of niet.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een internationaal bedrijf. Die kijken natuurlijk toch wat anders tegen de plek als Hoogeveen aan. Amsterdam is makkelijker dan de plek als Hoogeveen.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk kom je er niet uit. Wat ik eigenlijk ook wel jammer vind, want VU is een prima bedrijf. Maar je komt er niet uit en dan ga je uit elkaar en dan moet je beslissingen nemen. En uiteindelijk is de beslissing gevallen om Hoogeveen de exploitatie maar weer over te nemen. We nemen ook de medewerkers over van VU. En daarin konden we elkaar ook goed vinden. Zij laten grotendeels de spullen staan die ik weer moet gebruiken. Denk aan alle filmtechnische apparatuur.
0: Ja.
1: En als tegenprestatie nam ik dan het personeel over. Zo kun je het ongeveer snel door de bocht zien.
0: Ja, u heeft al bioscopen in Meppel en Steenwijk. En nu dus ook inderdaad weer in Hoogeveen. U zei het zelf al, ja, het is best ingewikkeld in Hoogeveen. Hè? VU gaat niet voor niets, houden ze ermee op. Waarom denkt u dat het nu wel gaat lukken dan?
1: Omdat ik denk dat in plaatsen als Hoogeveen, en er zijn er meer plaatsen, dat die veel beter resultaat brengen als daar een onafhankelijke exploitant op zit dan een corporate bedrijf, zoals dat heet. VU is een corporate bedrijf, heeft 21 vestigingen. Die kijken naar Nederland als een totaalproduct. En wij zoomen als onafhankelijke veel meer in op de individuele exploitaties. En ik denk dat wij ook beter in staat zijn dan VU. En daar kan VU niks aan doen, nogmaals, omdat ze gewoon een groot bedrijf zijn.
0: Yeah.
1: Maar wij kijken veel meer naar de markt in Hoogeveen. Dat doen we ook in Meppel en Steenwijk. Waar is behoefte aan? Wat willen de mensen? En plannen daar onze programmatie op vast.
0: Yeah.
1: En VU pakt als geheel Nederland een programmatie. Dus in Amsterdam draait feitelijk hetzelfde als in Hoogeveen op dezelfde tijden, enzovoort, enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan in Amsterdam makkelijk. Of in een andere grote stad waar ze zitten. Maar in Hoogeveen moet je veel meer op details werken. Dus uiteindelijk denk ik dat wij weer meer bezoekers zullen gaan halen door gewoon meer op de lokale markt in te zetten. Wij kennen de markt natuurlijk als geen ander. En ja, wij zijn ook bioscoop-exploitant, dus je weet zelf wel wat je wel en wat je niet kan.
0: Ja, maar
1: en niet onbelangrijk, ik ben natuurlijk in 1992 ooit begonnen in Hoogeveen. En
0: yeah.
1: Toen was het ook een toestand waar je eigenlijk, je stapte zo 40 jaar terug de tijd in. Uiteindelijk is dat toen ook allemaal gelukt. Dus ik heb geen enkele twijfel om aan te nemen dat het nu minder wordt. Maar er zit nog wel een maar aan. De spullen die in theater staan, zijn natuurlijk allemaal 15 jaar oud. En er zal dus wel wat moeten, op zijn minst gerenoveerd moeten worden.
0: Ja, want u neemt het inderdaad wel over, maar het is inderdaad wel ouder wat u zegt. Dus wat gaat er dan veranderen als u het over gaat nemen?
1: Nou, het eerste belangrijke is dat we gewoon door kunnen draaien. Met name alles wat VU gerelateerd is, dat wordt uit het theater weggehaald. Denk aan kassasystemen, pinautomaten, ICT. Dat soort dingen worden er allemaal uitgehaald. Die moet VU ook meenemen. We hebben echt wel 2-3 weken nodig om dat weer terug te plaatsen. Dus onze eigen ICT-omgeving. Onze eigen zogenaamde filmkluizen, waar alle films digitaal op binnenkomen. Die er nu staat, is echt gemaakt voor VU. Wij moeten een eigen weer neerzetten. En dat heeft even 2, misschien 3 weken nodig om die overgang goed en soepel te kunnen laten gaan. En daarna kunnen wij gewoon weer doordraaien. Dan hebben we het theater up and running en kunnen we door met zoals het ervoor staat. Dat geeft ons dan de mogelijkheid om de komende maanden even door te draaien. Zeg maar tot en met januari. Even de kerstperiode over. En in die tijd kunnen we dan heel goed bepalen, nou, wat gaan we nou doen in 2027, wat hier moet gebeuren. Denk aan misschien nieuwe stoelen, een nieuwe entourage, wat erin gezet moet worden.
0: Ja.
1: Nou, wij staan in Meppel en Steenweer bekend om de stoelen met de recliners. Dus het zou best een optie kunnen zijn om toch Hogeveen ook te voorzien van recliners.
0: Oké, maar goed, voorlopig is de bioscoop in Hogeveen gered.
1: Voorlopig is de bioscoop gered. En met andere partijen, en denk ook aan de gemeente, daar hebben we al mee gesproken. Gaan we ook kijken van, nou, wat kunnen wij nog meer met het gebouw doen? Wat een upgrading geeft voor het centrum van Hogeveen, maar ook voor de bioscoop aan zich als compleet uitgaanscentrum. Nou, daar hebben we gedachten over, maar die gaan we de komende maanden verder uitwerken. En ja, daar zullen we medio, ik denk januari, februari mee terugkomen. Van, nou, dat en dat gaan we doen, dat en dat hebben we besloten. En dan is het nog de vraag, gaan we dat gefaseerd doen of gaan we gewoon weer dicht 3 maanden en opnieuw openen?
0: Okay.
1: Allemaal dingen, vragen die we de komende maanden gaan bereiken. Maar het allerbelangrijkste is dat gewoon vanaf de tweede, derde week september de bioscoop weer doordraait.
0: Oké, nou dan spreken we elkaar in januari weer. Dank directeur Albert-Jan Vos.
1: Heel goed, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Marco Bublé was dat en het heet Haven't Met You Yet. Het is 8:10 geworden. Ja, ook een probleem bij ons in de provincie, nepagenten. Nou, de politie heeft in de eerste helft van dit jaar een record aantal meldingen gekregen over die nepagenten, Sebastian.
1: 7200 meldingen zijn binnengekomen.
0: 7200, ja.
1: Over mensen die zich dus voordoen als agent. Ja, en dat is het hoogste aantal dat ooit in een half jaar is geregistreerd.
0: Ja, het gebeurt er bijna dagelijks volgens mij, hè?
1: Nou, inderdaad, als je nu al 7200 meldingen hebt, dan moet dat inderdaad wel. Vorig jaar ontving de politie bijna 13.000 meldingen van oplichters die zich voordeden als agent. Als we zo doorgaan, gaan we dat aantal zeker halen. Daarbij werden meer dan 600 verdachten aangehouden. En sinds 2024 is er ook echt sprake van een explosieve stijging in het aantal meldingen.
0: Oké, ze maken vaak gebruik van babbeltrucs.
1: Ja, ze doen zich bijvoorbeeld voor als wijkagent om het vertrouwen van slachtoffers te winnen. En vaak gaat het dan uiteindelijk om de pinpassen van slachtoffers, zoals je in dit fragmentje ook hoort.
2: Wat we namelijk heel merkwaardig vinden is dat we tijdens de uitlezing een aantal pasgegevens van een aantal buurtbewoners bij u in de buurt naar boven komen. En waaronder ook een aantal pasgegevens van u. De wet in het bezit van uw pinpas met deze niet bijgedragen.
0: Ja, dan wordt inderdaad gezegd dat ze de pincode nodig hebben om het geld veilig te stellen.
1: Precies.
0: Maar goed, om mensen te waarschuwen gaat de politie nu een flinke campagne inzetten.
1: Inderdaad, zo als je binnenkort naar de tandarts of naar de huisarts gaat, dan zie je daar op de tv-schermen staan: nooit je pinpas afgeven, je code.
0: Nooit aan niemand inderdaad, ook niet aan de bank zelf, want die mag er ook niet om vragen. Nou, in Nieuwsuren ging het over het afschieten van ganzen vanwege overlast.
1: Ja, dat afschieten dat gaat nu op Texel. Schieten ze tegenwoordig meer ganzen af dan ooit. En uit cijfers van Fauna Beheereenheid Noord-Holland, FBE, blijkt dat dat behoorlijk wat effect heeft, zegt Patty Laan, de directeur van dat bedrijf.
3: We snappen de emoties, want die hebben wij zelf ook. Want het zijn prachtige dieren, maar er zijn er ook heel veel. En het gaat ook ten koste van andere diersoorten. En daarin moeten wij denk ik wel met elkaar de balans zoeken. En dan moet je soms nare maatregelen nemen om andere doelen ook te bereiken.
0: Ja, maar dierenwelzijnsorganisaties zijn natuurlijk kritisch, hè?
1: Ja, zij betwijfelen of de daling van de schade echt het gevolg is van de afschot. Volgens hen zorgt de jacht bovendien voor stress, waardoor de ganzen alleen nog maar meer van die akkers gaan vreten, zeggen zij.
0: Oké, nou, het is hoogzomer, maar...
1: Ja, inderdaad, luister even hiernaar.
4: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen. Dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen. Ja. Dus jaar rond kerst. In januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken. Tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
0: Nou, mensen zijn alweer bezig met de kerst.
1: Dit was de Intratuin in Halsteren.
0: Nou, het schijnt ook al dat de pepernoten er ook alweer zijn in de winkels, geloof ik. Ik heb ze niet gezien trouwens, maar...
1: Nou ja, ik wel. Maar ik heb het gevoel dat elk jaar hoor je dan weer... het is augustus en ze liggen alweer in de winkel.
0: Maar mensen kopen ze dus blijkbaar wel, want anders liggen ze ook niet in de winkel.
1: Nee, maar ik heb toch wel het gevoel dat het elke keer eerder is. Want nu was het eigenlijk eind juli.
0: Zometeen liggen ze gewoon het hele jaar door liggen pepernoten in de winkel. En is het hele jaar door kerst bij sommige mensen.
1: Nou, dat is helemaal niet erg natuurlijk.
0: Oké, NEC mag blijven dromen van de Champions League.
1: Gisteren speelden ze in Athene tegen Olympiakos Piraeus. 0-0 werd dat. Volgens aanvoerder Charon Cherry een prima resultaat. Ook al zat er misschien wel meer in.
5: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En die thuiswedstrijd die is volgende week dinsdag in Nijmegen. Radio.
0: Het Uvelter strandje is prachtig opgeknapt. Ellie gaat er zometeen kijken, want ze is daar zometeen op het jak. Tot 8:00 is hier Belinda Kaal.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner en

0: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
9: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
8: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen en schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
10: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
8: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Aan tafel.
12: Zo.
13: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
12: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
13: Heb je een nieuwe vriend, oma?
12: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
14: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
15: Na een druk weekend wil ik graag
6: lang in moet slapen. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
16: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
16: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, het is 8:05 op woensdag 5 augustus. Sebastian, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Wat is er deze woensdagmorgen in het nieuws in Drenthe? Nou, de economie van Zuid- en Oost-Drenthe krijgt na maanden gesteggel erkenning in de omgevingsvisie van de provincie. Ondernemend Emmen, dat zich hard maakte voor de zaak, is blij met die verbetering. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet 1,5 ton terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. De kantonrechter acht bewezen dat de directeur zichzelf verrijkte. Want met geld van de stichting verbouwde hij onder meer zijn eigen huis. En een 43-jarige vrouw uit Emmen wordt verdacht van brandstichting bij het Chinese restaurant Daxin in Emmen. In april, de vrouw gaf in de rechtbank toe dat ze een conflict had met de mensen van het restaurant.

Nou, mensen die niet van flinke hitte houden, die kunnen opgelucht ademhalen. Want het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. En het blijft op een lichtbuitje naar droog. En het wordt vandaag zo'n 26 graden. En vanavond kunnen alle ramen weer open en deuren om je huis een beetje te luchten. Want dan koelt het ook weer flink af. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited. Tonight.

0: En dat heette I'm So Excited.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en Ellie is bij het Uffelter strandje, want dat hebben ze helemaal opgeknapt, hè? Daar, Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, het is natuurlijk, het weer begint al heel mooi. En word je dan ook liever weten dan een strandje. En dit is een heel klein strandje. Net in Boeten-Uffelter. Je moet heel goed je best doen om het te vinden. Goedemorgen, Roelof.
4: Goedemorgen.
3: Hey, hoe is dit is niet spontaan ontstaan, denk ik zo.
4: Nee, de dorpsgemeenschap heeft dit aan de licht. En in overleg met Reebruggen hebben ze dat toestemming gekregen om dat hier te doen.
3: En Reebruggen is?
4: Dat is de landschap Reebruggen hier. Het landgoed, zeg maar.
3: Ja.
4: Ja. Daar is de grond van. Die heeft moet toestemming geven. En het waterschap, de Oude Voort, moet er ook toestemming voor geven hebben. En dat hebben ze allemaal gedaan. Toen doen is het allemaal aan de licht hier.
3: Maar dat is al een poosje geleden?
4: Dat is al een poosje geleden, ja. Ja, dit is al, ik weet niet hoe lang dat nou geleden is, maar... Dat,
3: 25 ja. Jaar, wat Imfeur zegt. Ja. En wordt het dan ook echt als strandje gebruikt?
4: Ja, zeker. Het wordt echt veel gebruikt. Met mooi weer, dan is hier eigenlijk was het al die volk. Ja.
3: Maar nou was er een klein probleempje, Tijn. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Giet het nog?
5: Ja.
3: Tijn komt net terug van vakantie. Die heeft nog een beetje moeilijk. Tijn, jullie zaten hier als jongelui ook vaak, hè?
5: Ja, dat was elke dag. Als het lekker weer is, dan zaten we hier wel.
3: Met een hele groep jongelui. Maar toch zagen jullie dat het met het strandje, dat het allemaal wel een beetje beter kon.
5: Ja, nou ja, alles zat op een gegeven moment vol met gras. En het was eigenlijk één grote bende. Dus we denken, we gaan het opknappen en... Via daar hebben we mijn bedrijf gebeld. Nou, die wou het wel sponsoren, dus...
3: Kijk eens aan. Dat is wel helemaal mooi. En toen kun je aan de slag, want moest je ook nog toestemming vragen bij de dorpsgemeenschap of zo, of je wat moet doen?
5: Nou, dat hebben we eigenlijk niet gedaan. we zijn er gewoon heen gegaan. We hebben het strandje opgeknapt, foto's gemaakt, die wel in de dorpsgemeenschap gezet. Nou, en eigenlijk alleen maar positieve reacties van iedereen.
3: Dat kan ik me voorstellen, want... Iedereen zegt altijd, de jeugd dat, maar dit is een voorbeeld hoe het ook kan. Hoe je als jeugd positief erin kunt staan. Ja. Ja, nee, dat is toch zo?
5: Ja.
3: Gewoon handen in de molen en gaan.
5: Ja.
3: Dus, hadden jullie van je werkgever dan materiaal wat kunnen gebruiken of zo?
5: Ja, alles. Ja, wat

0: drie keer per dag weer.
1: En dan keek je hem hoe het erbij lag?
0: Dan keek je hem hoe het erbij stond en als er wat rommel lag, dan ruimde ik het op en nam ik het mee.
1: De opa van het Uffelt Estradi heb ik al gehoord.
0: Ja, de opa zeg maar.
1: Ja, maar je gaat dan ook altijd in met lui in gesprek of zo?
0: Ook wel, ja, zeker. Ja. Kom veel fietsers hier in boterhammen hier gaan eten of anders wat. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat als mensen het gevoel hebben dat het wel controleerd wordt, dat ze het ook wel de neiging hebben om het wel netjes te houden.
0: Ja, nou het blijft ook netjes worden, dus echt goed. Ja.
1: Want nadat het opknapt is, blijft het ook meer netjes.
0: Blijft veel netter, ja.
1: Zoals gisteren denk ik dat er veel mensen waren hier.
0: Ja, gisteren zat vol hier. Ja, ik denk dat er wel 40 man waren gisteren hier.
1: En moest je dan vanmorgen nog veel opknappen of helemaal niks op de ruim?
0: Ik hoefde vanmorgen helemaal niks op de ruim.
1: Zoals er nou bij lag?
0: Zo was het, ja. Zo was het gisteren ook achtergelaten. Ja.
1: Dat is wel fantastisch. Ja, is super, en dan moet ik zeggen dat het dan toch wel alle complimenten naar de jongens toe. Die dat toch maar aanpakt hebt om dat in voor elkaar te krijgen. En met elkaar ook het goede voorbeeld geeft.
2: Ja, ik ben ook blij dat iedereen heeft meegeholpen. En dat Otten in Frans ook heeft geholpen om spul mee te geven.
1: Ja.
2: En anders dan lag het nu nog steeds vol met gras.
1: En met troep.
2: En met troep, ja.
1: Precies. En mensen, ik zou zeggen, mensen, inwoners van Uffelt genieten vooral heel erg van. Want het is jullie strandje. En mooi dat jullie dat als dorpsgemeenschap zo opknapt hebben. Ja. Ja, en er komt nog denk ik wel heel veel mooie dagen aan. Dus geniet er lekker van. En wij gaan eenmaal naar kant. Dan kunnen mensen thuis ook zien hoe mooi het Uffelt Straat erbij ligt.
3: Ja, het ziet er prachtig uit. En ze hebben er lekker weer bij, inderdaad. Dat klopt. Dankjewel, Ellie.
4: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Akte en Munnik op Radio Drenthe. En morgen wordt fantastisch. Nou, vandaag waarschijnlijk ook wel. Het is 16 over 8. De politie heeft nog niemand aangehouden vanwege de 5 explosies door vuurwerkbommen bij huizen in Assen. Die bommen die gingen af aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen-Oost. En steeds bij dezelfde 2 huizen. Buurbewoners voelen zich niet meer veilig en ze zijn ook bang voor meer ontploffingen. Je hoort local burgemeester Martin Rasker.
1: Ik werd daar wakker van. Ja, ik dacht dat het enorm vuurwerk was. Maar toen dacht ik van nou, volgens mij is het meer dan vuurwerk.
2: Ja, wat denk je steeds dat hier ook kan gebeuren in de straat? Ik heb er ook een auto staan en ze zal niet meer.

0: in de brand steken of wat ook.
1: Hier in de Klaverstraat sloegen daders al 2 keer toe. En vooral bij die eerste harde knal eind vorige week zaten buurtbewoners rechtop in hun bed en trilden de ramen en de deuren. Sommigen zijn bang en laten hun kinderen zelfs binnen. En anderen zeggen bang te zijn dat bijvoorbeeld brand uitbreekt en dat het overslaat op hun woningen. Duidelijk is wel dat iedereen hier in de buurt het gevoel heeft dat dit niet de laatste keer is geweest. En dat het misschien nog wel vaker gaat gebeuren.
2: Ja, laat ik beginnen. Dat natuurlijk een vreselijke ervaring is. Als je dit soort explosies bij je in de straat hebt, ja, dat geeft veel onrust, onveiligheid, gevoel, kan ik me voorstellen bij mensen. We hebben dan ook samen met de politie zo snel mogelijk maatregelen getroffen. Dat is ook wel in de pers geweest. Er zijn zo snel mogelijk camera's geplaatst. Er zijn ook andere maatregelen getroffen die minder zichtbaar zijn. De politie heeft de beelden verspreid inmiddels. We doen er alles aan om zo snel mogelijk de daders achter te halen en op te lossen. En hopelijk dat dat ook meer rust in de buurt gaat geven.
3: Ja, dat zei lokale burgemeester Martin Rasker. Nou, de politie gaat ervan uit dat er een verband is tussen de ontploffingen. Bij alle explosies is er een verdachte op beeld vastgelegd. En politiewoordvoerder Thijs de Jong doet een oproep.
4: In alle gevallen is het een man die uiteindelijk het explosief plaatst. Altijd met gezichtsbedekking. En is dat vrij kort voor de woning. Zien we deze persoon en gaat er vervolgens ook altijd weer te voet vandoor. Dus daarom ook echt een extra oproep aan buurtbewoners. Heb jij een dashcam of een deurbelcamera bijvoorbeeld, waarop een verdachte persoon op het nachtelijk tijdstip in de omgeving van de Klaverstraat en de Entingenstraat te zien is? Ja, neem dan contact met ons op.
3: Dat was politiewoordvoerder Thijs de Jong over de 5 explosies door vuurwerkbommen bij huizen in Assen.

0: Uit 1969, Your Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Tientje of Tombola.
0: Oh, ik start de jingle van Tientje of Tombola en word meteen gebeld.
2: Ja, direct inderdaad. Nou, dat geeft nog hoop voor de rest van het spelletje.
0: Ja, ik bedoel, mensen weten ongeveer dat we het rond deze tijd gaan spelen. Waarschijnlijk denken ze van, nou, ik weet het waarschijnlijk toch wel. Laat ik alvast maar gaan bellen.
2: Ja, ja, maar ik geloof dat onze systemen erop ingericht zijn dat we pas mensen opnemen als we de vraag hebben gesteld.
0: Ja, oké. Okay, ja, we zitten ook op de radio, dus we kunnen ook slecht opnemen natuurlijk nu.
2: Nee, maar ook zeg maar dat we alleen die mensen een kans gunnen die dan pas bellen.
0: Oké. Nou, je weet het inderdaad. We gaan het weer spelen. Tientje of Tombola. Je maakt kans op 10 euro. Altijd fijn. Maar je kan natuurlijk ook nog een greep doen in onze Tombola. Tenminste, als je in de uitzending komt en als je ook de toegangsvraag goed hebt. En de toegangsvraag is, bij welk dorpje vind je Haverzaten de klink? Bij welk dorpje vind je Haverzaten de klinken? Als je het weet, kan je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En misschien speel je dan zometeen mee met Tientje of Tombola. Dit zijn Charles en Eddie.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
5: 8:30 precies. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastian Meijewaard, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij daarmee onder meer zijn woning. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Ondernemingsvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Idema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
7: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar we hebben het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
6: De ondernemersvereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de omgevingsvisie. Het Scheepsmodellen- en Soldaatjesmuseum in Klazinaveen gaat uitbreiden. Het museum aan huis staat inmiddels zo vol met spullen dat het rijtjeshuis te klein is geworden. Daarom verhuist een deel van de modellen naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Vanaf 18 augustus is de collectie daar te zien. En een 43-jarige vrouw uit Emmen wordt verdacht van brandstichting bij Chinees restaurant Dashin. In april stak zij daar een container en een object in brand. De vrouw gaf in de rechtbank toe dat ze een conflict had met de mensen van het restaurant. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Gaan we door met het weer. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin. Goedemorgen.
5: Ja, mensen die niet van 30 plus houden, die kunnen opgelucht ademhalen vandaag.
8: Ja, klopt. Want vandaag is 30 graden ver buiten bereik. We halen 27 tot op de warmste plekken 28 graden. Nou, dan zit je al in de dorpen of steden te denken. Dus het is allemaal een stukje koeler dan gisteren. En er staat ook nog een verkoelende wind bij. De zuidwestelijke wind die gaat aantrekken naar kracht 4 tot kracht 5 vanmiddag. En ook wat vlagerig van karakter. Dus het voelt helemaal anders aan dan gisteren.
5: Ja, het is inderdaad gewoon lekker buiten nu.
8: Ja, de luchtvochtigheid die gaat ook weer wat zakken. Dus het warmste stuk van de dag wordt eigenlijk al net na het middaguur bereikt. En dan komt echt die wind erin en krijg je wat koelere lucht vanaf richtingen waar de zeeën en oceanen liggen. Nee, het is vandaag een goede dag als je buiten activiteiten wilt ondernemen zonder dat je bijzonder heet loopt of dat je dekking moet zoeken voor de zon. Er is wel vrij veel zon. En er zal ook wat bewolking over zijn. En er ontstaan wat lagere, vrij afgeplatte stapelwolken. Misschien gaat er soms eentje wat verder doorgroeien. Het zou zelfs tot een lichte spetterbui kunnen komen. Maar ik denk eigenlijk dat de hele provincie het wel droog gaat houden. Of als er al wat valt, dat het een administratiedruppel is waar de straat niet eens nat van wordt.
5: Oké, en vannacht koelt het ook weer lekker af?
8: Vannacht blijft die wind een beetje staan. Kracht 2 ongeveer, misschien net aan kracht 3 op sommige plekken. En dan wordt die koelere lucht toch steeds dieper de provincie en het land in geblazen. Vannacht koelt het af tot een graad of 13 op de koelste plekken. Nou, dat is 6 of 7 graden eraf ten opzichte van afgelopen nacht. Dan kun je het huis weer even lekker laten luchten. En dat slaapt allemaal wat beter. En dan zien we morgen dat die westelijke wind, of zuidwestenwind van vandaag, dat die morgen westelijk wordt. En nog wat steviger. Dan heb je echt een volle windkracht 5 te waaien morgen. Dan is het maar 23 graden. Het is misschien net 24 in het oosten van Drenthe, maar ik denk niet eens dat we dat redden. Zitten we rond de jaargemiddelde. Vrij veel zon, maar toch ook bewolking. En die bewolking gaat in de middag verder doorgroeien. De kans op een bui is morgen net wat groter dan vandaag. Maar nog steeds, het stelt allemaal niet heel veel voor als ik in de verwachtingen kijk. Ja, als er al een spat valt, dan wordt het het helpt niks tegen de droogte in ieder geval. Het worden geen grote zware buien. Die zitten er echt niet in voorlopig. Want ook de dagen hierna, vrijdag 22, 23 graden, dan is er een zwakke westelijke wind. Maar in het weekend dan gaat de wind weer draaien, want we krijgen hoge druk vanaf de Azoren opnieuw een impuls met hoge druk onze kant op. De wind wordt dan weer zuidoost tot zuidelijk, de temperatuur loopt weer op. Zaterdag een graad of 27 en zondag heeft hij inmiddels alweer 29 in de modellen staan. Dus we krijgen weer een nieuw golfje hitte, ook weer met wat meer zon. Maar nog steeds regen van betekenis zie ik eigenlijk niet zitten.
5: Ja, dat is de zomer van 2026, hè? Een beetje op en neer.
8: Het neigt naar een grote zomer als het zo doorgaat.
5: Oké, we gaan ervan genieten.
8: Uitstekend.
5: Fijne dag, hoi.
8: Hoi.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Goedemorgen, Drenthe. Met

0: op Radio Drenthe. Dat heette Mamma Mia.
1: Tintje of Tombola.
0: Ja, het is er weer tijd voor Tintje of Tombola. Isabelle Klinkhamer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een beetje aan het genieten van deze zomer?
2: Ah, heerlijk, hè?
0: Ja, vind je het fijn?
2: Alleen wel een klein beetje te warm.
0: Oh, een klein beetje te warm, ja. Vind je het te warm?
2: Ja, maar vandaag wordt het heel goed.
0: Ja, vandaag wordt het inderdaad maar 26 graden. Het is gewoon een lekkere zomerse Nederlandse dag, toch?
2: Ja, hoor.
0: Ja, oké. Ga je nog iets doen vandaag?
2: Nou, ik bekijk het wel.
0: Ja, gewoon even kijken hoe de dag loopt.
2: Ja, hoor.
0: Waar je zin in hebt.
2: Ja hoor, echt wel.
0: Nou, hartstikke goed. En misschien nog een leuke prijs winnen op deze op de vroege ochtend, hè?
2: Ik hoop het.
0: Ja, je weet het niet.
2: De uitslag is Oosterhesselen.
0: Oh, ik hoef het helemaal nog niet te vragen. Nou, de vraag was bij welk dorpje vind je Haagverzaten de klinken? En je zegt dat het Oosterhesselen is?
2: Ja, dacht ik.
0: Nou, dat is helemaal goed inderdaad.
2: Heel fijn.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
2: Nee.
0: Nee? Oké. Okay.
2: Nee.
0: Weet je ook wat de klinken betekent?
2: Een
0: havenzaten. Ja, het is een klinken betekent een ondiepe plek, een rivier of een beek.
2: Ja.
0: En die havenzaten die staat er waarschijnlijk al, nou ze weten niet hoe lang oud die is, maar die staat er waarschijnlijk al sinds 1464.
2: Dat is een hele tijd.
0: Dat is een hele tijd geleden, hè?
2: Ja. Ja,
0: dat waren wij er nog niet, denk ik, hè?
2: Nee.
0: Nou, gefeliciteerd. Ik bedoel, je hebt een tientje gewonnen.
2: Dank u.
0: Ja.
2: Maar ik geloof dat ik de tombola neem.
0: Jij doet toch wel een tombola?
2: Ja, heel graag.
0: Oké, nou, Sebastian die staat al klaar bij de tombola. Ja.
3: Zal ik een slinger gaan geven?
2: Heel graag.
3: Gaan we doen.
0: Hopelijk komt er een goede prijs uit, Isabel.
2: Misschien wel.
0: Ja, je weet het niet, hè. Ik bedoel, het kan klein zijn, maar het kan ook heel groot zijn. En hoe verder we natuurlijk weg zijn met Tintje of Tombola... hoe groter de kans misschien nog wel op een grote prijs.
2: We wachten af.
3: De helikoptervlucht er natuurlijk nog in zitten.
0: Ja, zou dat iets voor jou zijn, helikoptervlucht?
2: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee, maar oké. Okay. Nou, dan even kijken wat er dan...
3: Nou, dan heb je geluk, Isabella, want jij wint de koekblikken.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, wat zei je? Koekblik?
3: De koekblikken.
0: Koekblikken.
2: Nou, dat is fijn.
0: Ja, kan je daar wat mee?
2: Ik hoop het.
0: Nou, oké. Okay, nou, hartstikke goed. Nou, blijf nog even hangen en dan gaan we het zo snel mogelijk naar je opsturen.
2: Oké.
0: Isabel, fijne dag. Oké, dag.

0: De Gypsy Kings kwamen dat en het heette Bamboleo. Het is kort voor negen geworden. Ja, meerdere keren was het afgelopen week raak. Akkerbranden. Verslaggever Marte Beuker die ging met Louis Snippen van een veiligheidsregio naar een zwart geblakerde akker bij Assen.
1: Ja, akkerbranden over het algemeen, nou, je ziet het, hè, ze zijn met materiaal bezig. Ja, en dat heeft vaak effect op zeg maar, de natuur als die heel droog is. Op de akkers als die heel droog is. Ja, en daardoor ontstaat het heel vaak.
2: Door de droge omstandigheden is er maar weinig nodig om een akkerbrand te laten ontstaan. Onder andere in de regio Assen, Bijlen en Emmen was het al raak.
1: Hoe droger het is en afhankelijk van de weersomstandigheden, hè, hoge temperaturen, hoge windsnelheid, lagere luchtvochtigheid geeft extra effect en een grotere kans op dit soort effecten.
2: Ook kunnen boeren op het land maatregelen nemen. Zoals extra opletten dat het materiaal goed schoon is.
1: Zorg ervoor dat je een blusmiddel bij hebt. Zorg eventueel als je die hebt dat je een giertank met water hebt. Dat je een begin van brand direct kunt blussen. Want als je moet wachten tot het weiden zijn, ja, dan is de kans heel groot dat hij zich al heeft uitgebreid. Nou ja, en dan krijg je schades zoals wat je hiernaast ziet.
2: Zolang de omstandigheden zo blijven, blijft de kans op akker- en natuurbranden onverminderd groot en is de brandweer voorbereid.
1: Op het moment dat we een natuurbrand hebben of iets wat erop lijkt, zoals in dit geval zeg maar, de akker in de omgeving van, dan rukken wij al extra uit met extra voertuigen en dus mensen en middelen.
2: Dit soort branden zijn niet nieuw, maar komen vanwege de droogte vaker voor.
1: Op dit moment is niet een indicatie dat het in die zin beter wordt. Dus we gaan ons voorbereiden op de toekomst met meer en heftige branden.
0: Ja, dat zei Louis Snippen van de Veiligheidsregio. Het was een bijdrage van verslaggever Mart Beuker.

0: Elvis Presley was dat en Jailhouse Rock.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga je nog even vertellen wat je vanochtend hoorde in deze uitzending. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen wil dat de provincie in de omgevingsvisie vol inzet op de economische ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe. En ik sprak erover met voorzitter Herman Iedema. Hij vindt dat de industrie en de woningbouw alle ruimte moeten krijgen. Ook als dat soms ten koste gaat van de natuur. De vuurbioscoop in Hogeveen krijgt een nieuwe exploitant, Luxor Cinema's. En volgens directeur Albert-Jan Vos is er volle potentie. Omdat Luxor geen groot landelijk concept is, is er ruimte om goed te kijken naar wat de inwoners van Hogeveen graag in de bioscoop zouden willen zien. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de 5 explosies met vuurwerkbommen in Assen. De ontploffingen waren aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen-Oost, steeds bij dezelfde 2 huizen. En buurtbewoners maken zich zorgen en ze zijn bang dat het opnieuw gebeurt. En we horen Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe. Hij vertelde dat akkerbranden op dit moment makkelijk kunnen ontstaan. En natuurlijk allemaal door de combinatie van droogte en het werk van boeren op de akkers. Dat hoorde je vanmorgen allemaal in deze uitzending. Maar Radio Drenthe gaat natuurlijk gewoon lekker door. Zometeen na 9 uur. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat kunnen we allemaal verwachten zometeen?
2: Wij trappen af met een uurtje Nederpop. Waarin ook vandaag Amsterdam weer wordt bezongen. Vandaag door Maggie McNeil.
0: Amsterdam, Amsterdam.
2: Nou, ik hoef niet meer te draaien. Jij kunt er gewoon lekker mee zingen. Dus lekker makkelijk.
0: Ik heb altijd voorgenomen, ik ga nooit zingen op de radio. Heb ik toch gedaan.
2: Ja, dat is bij deze mooi mislukt.
0: Ja.
2: Ja, goed. Verder een paar leuke keuveltjes. Ik heb nog een paar leuke agendatipjes. Dus wij komen de ochtend wel weer door.
0: En natuurlijk die Tombla, hè?
2: Ja, dat dacht ik, ja. En Ellie is op Jack, toch?
0: Ellie is ook op Jack.
2: Ach, mooi.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Alles en nog wat te doen de hele dag hier bij Radio Drenthe. Sebastian, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Morgen is Judith de weer. Tot 9 uur hoor je Chair en Love and Understanding. Ik zou zeggen van geniet van het lekkere weer. Iets minder warm dan de afgelopen dagen, dus lekker naar buiten. En vanavond gewoon alle deuren en ramen weer openzetten. Want het kan, want het koelt ook lekker af. Ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Mooi.

0: Kattenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
7: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
6: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
8: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel. Met Wim.

0: jaar geleden maakte hij zijn comeback, maar het schijnt dat hij nu echt gestopt is. Hans de Boy was dat en Annabel.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze woensdag, de 5e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ro, die zit in ons terugblik op de Drentse duizends. En Maggie McNeil, die bezingt onze hoofdstad in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Lois Lane met My Best Friends. Maar eerst de meest recente zingen voor Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: uit 1989 voor de dames van Lois Lane. Dit was My Best Friend.
1: De Drentse Douche bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van de bouwvak. Want het is de laatste week van de bouwvak. Oftewel, bijna tijd om weer naar huis te gaan. Of naar huis, of thuis, of wat dan ook maar. Vandaag doen we dat in ieder geval met Ro. Met Hier vul ik mij thuis. Het is ook het eerste streektaalnummer dat de broers uitbrengen. Ze schreven het nummer voor de podcast De Nedersaxe. Die wordt dan gepresenteerd door Hendrik-Jan Bukkers. Van de band Bukkers natuurlijk. En Albert Bartels. Die zou je nog kunnen kennen van de Prodigal Sons. Ro, en hier vul ik met thuis in 2024 op 91 in het Drentse Duizend. Een eind vorig jaar gezakt, toen stond ze op 270.

geschreven nummer. Samen met zijn vader Boudewijn de Groot. En ook Henk Westbroek schreef eraan mee. Marcel de Groot was dit. En mag ik naar je kijken. Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks even een overzicht van het nieuws hier in Drenthe. En natuurlijk ook het weer met Hans Dienhuis. Nu eerst de 3 J's. Als je haar ziet.

0: 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van een stichting heeft verrijkt. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is nu meer aandacht voor de economie en industrie in Zuidoost-Drenthe. En Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. Vanaf nu kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in de app. Als die nou is dan met het weer.
7: Er steekt een nadrukkelijke en vlagerige zuidwestenwind op die vanmiddag windkracht 5 bereikt. Die wind zorgt ervoor dat het vanmorgen minder snel opwarmt dan de voorgaande dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 27. De zon is er goed bij, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd

0: Luister eens even, Jan Smit, dan volg jij benen.
1: De schatkist van Nederland.
0: En van Volendam gaan wij naar Amsterdam. En dat wel in verband met morgen, want dan is het namelijk Meppeldag, Mokumdag. En daarom deze week elke dag een nummer over onze hoofdstad. En vandaag doen we dat met Maggie McNeil. En dit loflied tot Amsterdam was de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival in 1980, dat in Den Haag werd gehouden. Nou, het orkest dat stond toen nog onder leiding van jawel Rogier van Otterlo. Er was trouwens dat jaar geen nationaal songfestival. Maggie McNeil werd door een commissie benoemd. Maggie McNeil, al dan Sjoukje Smit geheten, en haar man die schreven aan dit nummer mee. Dit is Amsterdam.

George Baker Selection op Radio Rente. Dat met hun Little Green Bag. Aan het eind van dit jaar verschijnt het tweede album voor de band uit de Zwolle, Higo. Maar wel een klein beetje wat Drents invloed natuurlijk. Zanger Hans van der Werf, geboren en getogen in Borger. En dit is de nieuwe single Niet als vroeger.

nog bij dagen van Toontje Lager, net als in de film. 9:55, het eind van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Danny Vera. Dit is Rollercoaster.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft 2 magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
10: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: dat, van die fantastische mooie danspasjes. De vaders was dat. En Don't Take Away the Music.
1: Vriendje op tombola.
0: We gaan een ander dansje doen. Namelijk naar de tombola. Of niet, Sebastiaan? Goedemorgen.
2: Ja, nou, maar zul je niet zo snel dansjes zien doen?
0: Nee, echt niet. Ben je niet zo soepel in de heupen?
2: Nee, volstrekt niet zelfs. Nee, dat is een van de dingen die ik niet kan.
0: Oké, okay. Nee. Maar sowieso niet dansen, ook niet een discodansje of zo, zeg maar.
2: Nou ja, als ik een biertje op heb bij de voetbalclub, dan wil ik nog wel eens proberen te dansen, maar ik krijg weinig lovende kritieken daarop, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het zijn meer ongecontroleerde reflexen die je dan hebt, zeg maar.
2: Ja, een soort van uitermaat bewegen of zo.
0: Oké, okay, goed zo. Dan zullen we dat niet aangaan. Nee. Laten we ons spel maar gaan spelen. Hey, begin dit jaar, we gaan even terug, want dan hadden we een prachtige, mooie uitzending. Tenminste, dat vind ik dan zelf. Was hartstikke leuk. Een hele dag samen met Omroep Friesland en RTV Noord hebben wij een feestje gevierd. Maar weet je nog waarom wij dat feestje gezamenlijk hebben gevierd? Ja, ik zie jou vragen met een paar ogen.
2: Ik weet het.
0: Ja, jij weet het wel.
2: Ja, maar ik mag niks zeggen.
0: Nee, maar als je het wel weet en je wil meedoen aan een spelletje, kom dan maar door op 0592 33 11 88.

0: Electric Light Orchestra en All Over the World.
1: Vriendje of tombola.
0: 17 minuten over 10, we gaan ons spel spelen. En een telefoon heb ik. Hanny, Hanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar bel jij vandaan?
2: Uit de hoofdstad.
0: Uit de hoofdstad? Helemaal uit Amsterdam?
2: Nou, dat denk ik niet. Dat is van Nederland. Nee, van Drenthe.
0: De hoofdstad van Drenthe. Dus een Assens. Ben je een echte Assense?
2: Geboren in Kloosterveener.
0: En Kloosterveener was toen nog een dorp apart, denk ik, of niet?
2: Nee, het was een streek. Alleen de Drentse hoofdvaart. En dat liep helemaal van dus vanaf Assen naar de Norgevaart toe.
0: Oké.
2: Okay. Ja, de drukke kant en de stille kant.
0: Ja, en nu is er dan echt ook een wijk in Assen.
2: Daar is
0: natuurlijk
2: de wijk ook naar genoemd, hè?

0: naar genoemd. Er werd altijd Kloosterveen genoemd.
1: Ja.
0: Want vroeger van het klooster.
1: Oké, ja, natuurlijk. Ja. Was het ook niet zo dat de schrijver van Badje daar ook opgegroeid is? Anne de Vries?
0: Nou, die was opgegroeid in een woning naast het Witte Huis, het Huis van Nassau.
1: Ah, kijk eens. Nou, en altijd
0: en
1: in deze...
0: En daar staat die oude school van Kloosterveen nog tegenover.
1: Ah, justum. Kijk, daar heb ik een beetje beeld bij. En altijd een Assense gebleven?
0: Ja, in Assen blijven wonen.
1: En wat heb je altijd gedaan, Annie?
0: Gewerkt.
1: Gewerkt?
0: Ja.
1: En nu ben je lekker aan het bijkomen. Wat voor werk heb je gedaan, mag ik dat vragen?
0: Nou, ja, ik heb 3 jaar bij de uitgeverij gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Vroeger aan de S-straat, vlakbij jullie daar.
1: Ja.
0: Er zijn later woningen neergezet.
1: Mm-hmm.
0: En 43,5 jaar bij de Heidemeij Arcades.
1: Kijk eens, 43,5 jaar, dat is best lang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Aan de vaart, Albert Tasman Flat, Blauwe, Zendmastweg.
1: Och, je bent zo'n beetje heel lastig gehad.
0: En 1 dag in de week naar Schonebeek.
1: Ja, och, mooi. Een mooi rijk leven heb je gehad.
0: En ik ben nu 13 jaar met pensioen ongeveer.
1: Och, lekker. En lekker genieten en lekker een beetje radio luisteren. En jij hoorde de vraag voorbij komen. Die we stelden, begin dit jaar vieren RTV Drenthe samen met Omroep Friesland en RTV Noord een feestje. Maar waarom deden wij dat eigenlijk?
0: De 80-jarige regionale omroep.
1: Hapsakee, inderdaad. De RON was het inderdaad, 80 jaar. Dan mag ik je feliciteren. Je hebt een tientje gewonnen.
0: Ja.
1: Nou.
0: En geen één neemt een tientje. Dan ben ik denk, zou ik een tientje nemen? Laat het balletje maar rond.
1: Gelukkig maar weer.
0: Maar ik heb wel een andere tip.
1: Nou.
0: Wat misschien wel leuk is.
1: Ja.
0: Volgende keer, als jullie nog heel veel kleintjes zijn. Hè, maar soms, om te kunnen kiezen voor een tientje of een tommelaar.
1: Mm-hmm.
0: Vond ik hem misschien ook 2 of 3 keer een brief erin van een tientje. Dat ze dat tientje op die manier winnen.
1: Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Hey, dat is wel een goede tip op zich. Dus dan heb je inderdaad alsnog een tientje gewonnen.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, nou, ik ga het even doorgeven aan de mensen die dit spel allemaal mooi bedenken met elkaar. Maar vooralsnog is Sebastiaan, die rent naar de tombola toe. Die is toch weer blij dat hij in ieder geval ook weer een mooie schone taak heeft om er een balletje uit te halen.
2: Beetje lichaamsbewegingen, Wim.
1: Hartstikke goed.
2: We gaan draaien.
0: Ja.
1: Ik zou bijna zeggen, Sebastiaan, je danste erover. Maar nee, dat doe je niet. Dus dat zit er helaas hier.
2: Ik heb hier een balletje. En helemaal een rood balletje.
1: Mm-hmm.
2: De kleuren van RTV Drenthe. Jannie, Hanni, sorry. Ja. Is er nog iets waar je op hoopt?
0: Dat maakt me fijn. Ik heb al verschillende dingen van jullie gewonnen.
2: Kijk, een veelwinnaar. Nou, Hanni, jij hebt gewonnen de RTV Drenthe pen.
1: Hopzakee.
0: Oké, die heb ik al een keer gehad. Die is op. Dan kan ik die weer opnieuw gebruiken.
1: Oh, kijk eens. Ja, als die pen een keer leeg is, dan is het hartstikke mooi. Dan kun je gewoon weer lekker opnieuw doen. Hey, Hanni,
0: ja,
1: gefeliciteerd.
0: Ja, ik heb hem ook al dus. Ja, oké. Okay.
1: Nou, mooi zo.
0: Hey, moet ik hier op komen? Stuur jullie me gewoon op.
1: Oh, nee, dat gaan we allemaal regelen. Komt allemaal goed.
0: Hey,
1: blijf even de lijn en fijne dag gewenst, hè?
0: Ja, oké, bedankt.
1: Joedoeg!

mooie bijdrage in de tweede editie van het Songfestival Drenthe was dit. Kijk eens aan en goed op hoe. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst Lighthouse Family. Dit is High.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Het is 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij daarmee onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Iedema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
6: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar we hebben het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
5: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de visie. En het Scheepsmodellen- en Soldaatjesmuseum in Klazinaveen gaat uitbreiden. Het museum aan huis staat inmiddels zo vol met spullen dat het rijtjeshuis te klein is geworden. Daarom verhuist een deel van de modellen naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Vanaf 18 augustus is de collectie daar te zien. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Dankjewel, Sebastiaan. Hans Dienhuis dan met het weer.
7: Er steekt een nadrukkelijke en vlagerige zuidwestenwind op die vanmiddag windkracht 5 bereikt. Die wind zorgt ervoor dat het vanmorgen minder snel opwarmt dan de voorgaande dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 27. De zon is er goed bij, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: de Hall & Oates. Dat met Man Eater.
1: Ook Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 9 minuten overal 11. Ellie die is vandaag voor ons op Chuck. En het is feest in Nieuwerhout. En dan denk je, nou, dat is toch een mooie plek om daar vandaag heen te wezen.
3: Dat is zeker een mooie plek, Wim. Goedemorgen. Ja, en de zon die schijnt hier uitbundig. Het is hier heerlijk weer. En hier achter ons is de jeugd druk bezig. En die ben volgens mij bezig met het woningprobleem hier in Nieuwerhout op te lossen. Goedemiddag, Albert. Goedemorgen, Albert. Kom er maar even bij.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En waar ben de kinderen mee bezig?
4: Die zijn druk bezig met het bouwen van hutten. We hebben dit jaar als thema in de VVV hebben wij het thema jungle. Ja, en in de jungle hoort natuurlijk ook een hut. Dus daar wordt druk aan gewerkt. En zoals je kunt zien wordt er al flink gebouwd. Krijgt allemaal vorm. Er komt zelfs een mooi dak op een hut. Ja. Dus nee, dat ziet er goed uit.
3: Papa's en mama's ook druk met helpen?
4: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben bij elk groepje hebben wij een begeleider, een papa of mama. En die, zoals je kunt zien, die helpt me ook druk met het bouwen van de hut. En dat is ook misschien wel een beetje nodig, want anders wordt het te groot. Dan zijn ze misschien wel tot volgende week bezig met bouwen. Dus zo pakken we dat mooi op.
3: Ja, wat ik ook mooi vind, hier ben ik wichteries aan het zaken. Er is geen verschil tussen jongens en wichter, elk maar een hard met werk.
4: Ja, zeker. Ja, ook de dames, de meisjes, die doen er niet voor onder. Die zijn ook druk bezig.
3: En wanneer moet het kloor wezen?
4: Vrijdag.
3: Nou hebben jullie feestweek. Hoe giet dat hier in Durp? Durp is in teams verdeeld?
4: Ja, we hebben 7 buurten. En die beginnen eigenlijk al begin van het jaar. Het is nu augustus. Maar die beginnen al in januari met alle voorbereiding. We hebben elke feestweek een mooi programma. We hebben een pubquiz, een playbackshow en een zeskamp. En een buurtversiering. En alle buurten die beginnen eigenlijk in januari al met het bedenken van hoe het eruit moet komen te zien. Met het oefen-playbackshow. Dus dat is hartstikke mooi hoe dat als dorp wordt opgepakt.
3: Ja, en dit is een soort kampioenschap. En aan het einde van de week is er een nummer 1 bekend.
4: Ja, dan is de grote ontknoping. Dus dan wordt de wisselbeker die wordt uitgedeeld. En dan is de winnaar bekend.
3: En aan het einde van de week is er dan ter afsluiting nog een enorm feest.
4: Ja, dan gaat het dak eraf. Dan gaat het dak eraf en dat duurt ook tot in de late uurtjes. Dat is ook super gezellig. Dan is ook het hele dorp is er. Sowieso 's middags bij de zeskamp. Dat is een van de knallers. Ook, dat is voor jong en oud.
3: En dat is ook de afsluiting?
4: Ja, dat is de afsluiting. En dan eind van de middag rijden we de beste buurt uit. En dan s'avonds tot in de kleine uurtjes wordt er nog lekker doorgefeest.
3: Ja, op zondagmorgen hoef je hier niks te doen in Nieuwerhout, want iedereen ligt plat.
4: Ja, zeker. Dan is het aardig rustig in de straat. Absoluut. Ja, zeker.
3: Hey, het is natuurlijk midden in de vakantietijd. Nog een week vakantie hierna. Kunnen jullie dat ook maken? Of hebben mensen, zeggen die van ja, wij gaan lekker eerder met vakantie en wij zijn met de feestweek thuis?
4: Nou, uitzondering daar gelaten, maar we zien toch wel dat het hele dorp een beetje rekening houdt met de feestweek. En sommigen die komen halverwege de week terug. Maar toch, de meesten die ook voor de kinderen willen er graag bij zijn, de volwassenen ook. Maar eigenlijk is het dorp wel terug van vakantie. En dan is het hele dorp eigenlijk de hele week hier op het sportterrein te vinden.
3: Ja, want je ziet hier ook achter ons, ja, 40, 50 kinderen of zo doet er met.
4: Ja, minimaal, zeker. Ja, en dat begint ook al op de basisschool. Dan hebben ze het erover, de feestweek, papa, mama, feestweek komt eraan. Dus daar moeten we bij zijn. Ja, en dat zie je ook terug. Ja. We hebben 3 kinderochten, de woensdag, de vrijdag en de zaterdag hebben we de kinderzeskamp. Ja, en dan is de hele club er ook.
3: Dus. Het is, denk ik, goed voor de saamhorigheid in het dorp.
4: Ja, absoluut. Absoluut. En het is een paar jaar weg geweest, maar we hebben ook dit jaar en vorig jaar hadden we dat ook, hebben we de buurtversiering weer. Dus je ziet ook al in de buurt, en dan hebben ze tijdens de buurtborrel hebben ze vergaderingen over hoe het eruit moet komen te zien. Dat brengt de buurten bij elkaar. En nou, ik ben denk ik zelf ook door het dorp heen gereden. Maar ja, het dorp is prachtig versierd. Dat is door de buurten gedaan. En ook hier op het sportveld zie je dat terug. Voor de saamhorigheid is het hartstikke mooi dat we hier zo'n mooie feestweek hebben. Ja. En dan willen we er graag nog jaren in houden.
3: Albert, dankjewel. Ik wens jou en iedereen hier in Nieuwerhout heel veel plezier. Het mooie weer blijft een beetje, dus dat, dat zit wel goed. En misschien een onweersbuigje daar gelaten, maar die is ook wel heel welkom. Heb veel plezier met elkaar en maak er een mooie feestweek van.
0: Dankjewel, Ellie.
4: Hartstikke bedankt.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: was een beetje de grootste hit voor Tennessee, Wall Street Shuffle.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het loopt zo mooi tegen 11 uur, oftewel eventjes wat nieuws bespreken. En dan las ik een bericht, Sebastiaan, waarvan ik denk van oké, ja, die zat er wel aan te komen. En dat is wel met de wel even gestrenge hier, Borsato.
2: Oh, ja. Is er nieuws over hem?
0: Nou, hij plant een spectaculaire comeback. En dan nog niet dit jaar, maar wel het volgend jaar, 2027, gaat natuurlijk heel snel. Dus hij heeft natuurlijk de rechtszaak is geweest en alles. En ja, er was toen wel sprake van, ga ik ooit nog wel weer zingen? En kan mijn stem het nog aan? Is mijn conditie en alles nog goed? Maar ik geloof dat hij op dit moment hard aan het werk is. En dat wel te beginnen, begin 2027, bij de Vrienden van Amstel Live. Nou, die hebben volgens mij 130 concerten of zo wat ze geven.
2: Ja, behoorlijk veel, ja.
0: Ja, of een stuk of 15 of zo, maar in ieder geval wel heel veel avonden. En daarna zou hij ook nog, volgens De Telegraaf, die dit allemaal meldt, op basis van bronnen, met een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy geven. Nou, dat is meer dan een comeback, volgens mij.
2: Een comeback door de grote poort, noemen ze dat.
0: Dat dacht ik.
2: Hij is vrijgesproken, dus ja, ergens konden we dit ook wel verwachten, toch?
0: Ja, klopt. Ben ik met je eens. Hij is wel vrijgesproken. Tenminste, hij is niet schuldig verklaard, laten we zo zeggen. Maar ik vind wel, er kleeft wel iets aan hem en wat er gebeurd is allemaal. Ja. En dan ook de hele rechtszaak met die meisje, met dat meisje. En ook de moeder die dan bepaalde dingen waarvan ik denk van oké, kan niet helemaal door de beugel. En hij had zelf ook het morele kompas moeten hebben om te zeggen van tot hier en niet verder. En dat heeft hij niet gedaan. Tenminste, dat is mijn mening dan, hè? Dat mag.
2: Ja, je bedoelt dat hij had moeten zeggen toen inderdaad de moeder en dat meisje, dat hij op een gegeven moment naakt gingen behangen en zo, en dat hij daar dan naar binnen ging. Toen had hij misschien kunnen zeggen van, hiervan distancieer ik mij.
0: Ja, klopt. Okay. En nu is het klaar. Ja. Dus, en dat is dus niet gebeurd.
2: Nee.
0: Dus er zijn dan wellicht geen onverkwikkelijkheden gebeurd, maar toch.
2: Nou ja, het is de vraag. We hebben natuurlijk een wetboek van strafrecht, waar we ons allemaal aan moeten houden. Maar je hebt ook zoiets als moraliteit.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: En als jij vindt dat hij morele grenzen over is gegaan.
0: Ja.
2: Dat kan, maar het staat jou vrij natuurlijk om die concerten niet te bezoeken.
0: Daarom.
2: Ik zou zelf sowieso niet gaan, want ik vind zijn muziek niet goed.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, je kunt het moeilijk verbieden natuurlijk.
0: Ja, en er is uiteindelijk maar één groep die oordeelt en dat is het publiek.
2: Ja.
0: Dat zou best wel spannend zijn natuurlijk als je daar in een bomvol Ahoy zit en je komt op. Wat gaat het publiek dan op dat moment doen?
2: Zullen wel fans zijn, toch? Ik bedoel, je gaat daar niet heen als je legt geen geld op tafel als je geen fan bent.
0: Ja,
2: of je wil hem uitfluiten.
0: Ja, ja. Okay.
2: Maar vind jij dan ook dat zo'n de concerthal in dit geval, waar het is in Rotterdam, had moeten zeggen van, we gaan niet met deze muzikant in zee, aangezien er toch inderdaad van alles aan hem kleeft?
0: Ja, dat is altijd een beetje tricky. Kijk, je hebt natuurlijk ook het geval Ali B.
2: Ja.
0: Die onlangs ook nog een keer weer een groep ondernemers toe zou spreken, wat dan ook op het laatste moment niet doorging.
2: Die is natuurlijk veroordeeld voor verkrachting.
0: Ja, alleen dat loopt nog steeds een hoger beroep. Dus dat is officieel nog niet.
2: Ja,
0: ja, dat is ook weer een dingetje. Maar het blijft altijd een beetje moeilijk.
2: We komen er niet echt uit.
0: Ik denk het niet.
2: Nee.
0: Nou, ik denk dat het gewoon inderdaad maar aan het publiek moet zijn. Van ga je nu wel of ga je niet heen?
2: Precies.
0: Misschien wel een goed idee. Goed zo. Er zal ongetwijfeld nog veel over te horen zijn over dit geval Marco Borsato. We draaien muziek van De Dijk als ze er niet is.

pessimist. Heeft toch altijd nog een beetje zonde dat deze band er de brui aan gegeven heeft. De Dijk was dat, en als ze er niet is. Straks na 11 uur nog een uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. This is Dusty Springfield. And I close my eyes and count to 10.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie.
7: Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

feestje op je radio samen met The Cool and the Gang en Celebration. Nou, nog een uur lang hier koffie en keuvel. En straks nog een paar babbeltjes over bijvoorbeeld snelle auto's en betere vissen. En ook nog een paar leuke agenttips voor je. Jack and the Weatherman nu.

0: Bowie en Mick Jagger hadden er ooit een hitje mee. Maar dit was het enige echt origineel van Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Streets.
1: Wie keuvelt hier?
0: Kwart over elf. Sebastian. Ben jij wel eens in Duitsland lekkertjes wezen reizen en rijden en dan scheuren over de autobahn? Of?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja, wel eens, ja.
0: En trap je dan ook het gas altijd wat harder in als je daar rijdt? Of?
2: Nee, ik ga niet over de 200 of zo. Dat vind ik nergens voor nodig.
0: Ik vind dat heel vermoeiend om daar te rijden. Want je moet en voor je kijken en misschien wel net zo vaak achter je. Want dan kijk je in de spiegel ja. En dan zie je iets aankomen. En dan kijk je naar voren, kijk je nog een keer en dan is hij er al.
2: Snelheidsduivel, ja.
0: Maar ze zijn echt heel erg snel daar. Ik vind het gewoon lekker om gewoon rustig 120, 130 te rijden of zo. En niet veel harder. Maar er is nu gisteren wel een Nederlander aangehouden die ook enigszins wat te hard over de A3 reed. Je mag in Duitsland niet overal hard rijden, hè?
2: Nee, het is op steeds de mythe is, in Duitsland maakt niet uit hoe hard je rijdt.
0: Mm-hmm.
2: Maar op steeds meer plekken is er een limiet.
0: Ja, en terecht, denk ik ook hoor. Maar in ieder geval, deze man is aangehouden en die reed dus over de A3... met zijn Porsche 911. Die kan ook natuurlijk wel een klein beetje snelheid halen. 234 kilometer per uur.
2: Zo.
0: Ja, alleen dat deed hij dus niet op een normaal rustig stuk weg. Het was redelijk druk op dat moment. Hij was aan het bumper kleven, haalde auto's rechts in en sneed vervolgens ook andere voertuigen af. Waren het niet dat hij dat ook deed toen hij agenten in een onopvallende dienstauto inhaalde?
2: Ja.
0: Koekoek.
2: Ja.
0: Ja, dan ben je in de beurt.
2: Ezel.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Nu komt er dan. De man was niet alleen veel te snel, maar hij testte ook nog een keer positief op cannabis. Oftewel

0: wiet. Hij had een wietje gerookt. En nu komt dus de reden ervan dat hij dat gedaan had. Hij verklaarde dat hij samen met zijn vader in Nederland een coffeeshop runt en om professionele redenen regelmatig wiet gebruikt.
1: Hij moet natuurlijk wel de kwaliteit van zijn spul testen.
0: Ja, zout hem niet erop. Ik heb ook een slijter, bij wijze van spreken. Gaat hij dan ook dronken achter het stuur zitten? Ja, sorry, dit is mijn werk. Ik moet nog even proeven wat voor wijn ik verkoop.
1: Kijk, deze persoon heeft geluk gehad dat hij geen doden heeft veroorzaakt.
0: Inderdaad.
1: Want dat kan natuurlijk als jij met 235 km per uur mensen rechts gaat inhalen.
0: Ja, en als je dan zelf om een boom heen krult, ja, dat is natuurlijk dom, maar je betrekt ook andere mensen erbij.
1: Ondertussen zit ik ook met een schuin oog naar het beeld te kijken.
0: Okay.
1: Zou Ellie ook met 235 km per uur door de Drentse wegen, over de Drentse wegen scheuren?
0: Ik denk het haast niet.
1: Nee.
0: Die houdt zich keurig aan de snelheid.
1: Daar lijkt het wel op. Dat gaat als een zonnetje.
0: Ja. Nou, deze man die moet in ieder geval 10.000 euro moest hij sowieso betalen. Want hij wilde niet zeggen wat zijn inkomen was. Dat wordt daar rekening mee gehouden. En ook niet dat hij in Duitsland woonde. Dus vandaar even een borstsommetje.
1: En hij vertoonde ook geen spijt.
0: Nee.
1: Zie ik hier staan.
0: Dat is ook wel raar trouwens hoor.
1: Ja, dat is wel gek.
0: Ja.
1: Bedoel, ja.
0: Ik heb onlangs een andere auto gekregen. En die kan ik dan tegenwoordig ook. Ik heb Adaptive Cruise Control zit erop. Maar ik heb ook een knopje die leest dan de borden. Als ik 80 mag, gaat die 80 rijden. Als ik dan 100 mag, dan gaat die ook automatisch 100 rijden.
1: Dus als jij op de snelweg rijdt, dan zet je hem op 100. Op 100.
0: Ja.
1: En als er dan een bord komt dat je 80 mag, dan merkt jouw auto dat automatisch op.
0: Die leest dat en die gaat automatisch naar 80. En sterker nog, als ik een gewone weg doe en ik kom bijvoorbeeld op een rotonde af, dan remt die automatisch af naar 30.
1: Oh ja.
0: Zodat ik dan ook rustig. Ik kan in principe zonder het gas aan te raken, kan ik naar huis rijden.
1: Wonderbaarlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, natuurlijk, rotonde moet je altijd even uitkijken wat er aan komt. Dus, ja. Maar dat blijft wel een bijzonder iets.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: De technologie gaat supersnel.
0: Auto's kunnen steeds meer. Hè. Het is echt ongelooflijk. Goed zo, maat 235 in je Porsche over de Duitse autobaan. Kom je niet altijd goed mee weg natuurlijk. Raccoon nu, samen met Faelia en Daffodils. Oh.

Eventjes meefluiten met de J. Giles Band. Dit was Centerfold. Straks het nieuws uit de regio met Sebastiaan. Maar hier is Eddie Cochran. 3 Steps to Heaven.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus. Dus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen. Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Het is 1 minuut over 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie en industrie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Idema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
6: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
5: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de omgevingsvisie. En het Scheepsmodellen- en Soldaatjesmuseum in Klazinaveen gaat uitbreiden. Het museum aan huis staat inmiddels zo vol met spullen dat het rijtjeshuis te klein is geworden. Daarom verhuist een deel van de modellen naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Vanaf 18 augustus is de collectie daar te zien. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Dankjewel, Sebastiaan. Als die neus dan met het weer.
7: Er steekt een nadrukkelijke en vlagerige zuidwestenwind op die vanmiddag windkracht 5 bereikt. Die wind zorgt ervoor dat het vanmorgen minder snel opwarmt dan de voorgaande dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 27. De zon is er goed bij, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een

0: zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: afspraak voor Clouseau met Daar gaat ze.
1: Op stap in Drenthe.
0: Nou, daar ga je. Want je kunt natuurlijk ook lekker overal naartoe gaan. Je kunt de hele wereld overreizen om lekker op vakantie te gaan en dingen te zien. Maar in Drenthe wordt natuurlijk ook heel veel georganiseerd. Vooral in deze periode. We zitten nog midden in de bouwvakken, midden in de zomervakantie. Nou, wat is er dan mooier om naar Dwingelo te gaan? En dat wel naar de schaapskooi Achter het Zaand. Die vind je aan het Achter het Zaand nummer 4 al daar. Daar hebben ze namelijk vandaag weer een prachtige, mooie, ambachtelijke dag. En dat staat allemaal in het teken van het Drentse heideschaap. Nou, kinderen die maken hun eigen heideschaapje om mee naar huis te nemen. En ben je nieuwsgierig, dan kom je echt alles te weten. Er worden ook nog de laatste schapen uit hun jasje geholpen. Dat gebeurt met de hand allemaal door de schaapherder aldaar. Johan is dat. En op een fascinerende manier neemt hij je mee in dit ambachtelijke vak. En dit is het natuurlijk echt. Nou, het is leuk natuurlijk voor kinderen, maar ook voor ouders en opa's en oma's om daar gewoon lekker eens even naartoe te gaan. En als je denkt, nou, het past me vandaag echt niet, want het is om 11 uur vanochtend begonnen, het duurt tot 4:15. Volgende week, woensdag de 12e, kun je daar ook nog een keer terecht. En dan heb ik ook nog een twee keren, dus vandaag en ook nog over twee weken, de 19 augustus, een mooie wandeling maken, en dat in de omgeving van Drouwe. En dat in avondsferen. Begint om 19:30 s'avonds tot 21:00. En de 19e begint het dan om 19:00 en dan tot 20:30. Want dan is het natuurlijk al een klein beetje eerder donker. Nou, de dag die loopt dan ten einde. De avond die valt over de bossen daar bij het Boomkroonpad. En de overgang van dag naar nacht tijdens een zwoele zomeravondwandeling over de Hondsrug. Dat kan allemaal vandaag ook. Nou, ga even voor meer informatie naar staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad.

Paul Simon was dat op Radio Drenthe en Kodachrome. En daarvoor natuurlijk ook een aantal tips die je hoorde. En mocht je nou zelf ook nog een keer een agendatip hebben, je kunt altijd even een mailtje sturen. Doe dat dan naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan ben je sowieso iedere zaterdagochtend mee tussen 8 en 9 in de boer op. Voor Non Blondes nu hier op Radio Drenthe. Dit is WhatsApp.

0: Hij heeft een hele eerlijke vraag gesproken. Heb jij soms liedjes die in jouw irritatiezone gaan zitten?
1: Ja.
0: Ja?
1: Maar ik kan dat hier niet noemen, want ze komen hier heel soms wel eens voorbij.
0: Heel soms voorbij. Ik heb dat met deze. Oh. De Four Non Blondes. Ja, op een of andere manier kan ik daar niet tegen. Dus,
1: Oh, fuck, wat een lekkere plaat.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Goed zo. Nou ja, hij is weer klaar. Dus zijn we eventjes af. Hey, bedankt voor vanochtend.
1: Jij bedankt, Wim.
0: Tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer om 9 uur. Tot slot Tina Turner en What's Love Got To Do With It.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag met

0: Songfestival liedje. Derde werd Cliff Richard hiermee in 1973. Power to all our friends. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Je luistert naar Radio Drenthe en ik krijg meteen al appjes van mensen die zeggen: jullie app werkt niet. Nou, daar gaan we eens even achteraan. Want als je inderdaad RTV Drenthe via de app aanklikt, dan krijg je een heel sneu poppetje die zegt dat er iets mis is gegaan. Maar de app van RTV Noord schijnt ook niet te werken. Nou, maar we gaan er even achteraan. Als je TV Drenthe kijkt en zo radio luistert, dan zie je de rijden. Onze Ellie rijdt momenteel op een snelweg en neemt een afslag. Maar ik zie zo 1, 2, 3 niet precies waar ze is. Nou, als het goed is, meldt ze zich rond 1:15 in ieder geval hier bij mij. Want dan heeft ze een afspraak in Roden. Wat daar te doen is, dat hoor je zo meteen. Maar Roden wordt overspoeld met sportieve mensen deze periode in ieder geval. En Elle is daar dus naar onderweg. Sebastiaan, mijn steun en toeverlaat, is momenteel even een hapje aan het eten, hoor je zo meteen. Weerman Hans Nienhuis heb ik ook contact mee. Even na 12:30 zal hij de verwachtingen van vandaag en de komende dagen vertellen. Greetje schuift natuurlijk ook aan. Greetje is van onze Zoek het Uit-redactie. En ze kreeg een vraag binnen over autolichten, autolampen. Is het nou verplicht bijvoorbeeld om altijd met dagverlichting te rijden? Daar hoor je meer over. In Eekst zoeken ze mensen die graag op kantoorstoelen zitten. Hè, ik moet mijn mond even spoelen, denk ik. En in Fries is een hele gevaarlijke vogel gesignaleerd. Daar hoor je zo meteen ook meer over. En ik heb natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek klaarstaan, hè. De slingerplaat hebben we ook nog vandaag. Tinje Tombola ook nog. Ik heb echt uren tekort, joh. Ik ga even bij René lobbyen, denk ik, of ik er een uurtje bij kan krijgen. Dit is Sister.

0: wij kunnen waarschijnlijk ook wat magisch doen, want de app die werkt gewoon weer hoor. De RTV Drenthe-app lag er heel even uit, maar je kan er weer in. Ja, mensen in de omgeving van Fries. Ja, ik denk dat ik misschien wel een helm op zou doen als ik daar zou lopen. Want stel je voor dat die je grijpt. Op de Taarloze Weg, net buiten Fries is dat, is namelijk een mysterieuze roofvogel gesignaleerd. Er zijn zelfs bordjes geplaatst die je waarschuwen voor deze bijzondere vogel. Want hij schijnt ook wel een beetje agressief te zijn. Ja, en ergens maakt dat dan natuurlijk ook nieuwsgierig, hè? Want hoe ziet die er dan uit, die mysterieuze vogel, hè? Kan ik hem op de foto zetten? Nou, onze verslaggever Tom Meijers, die ging daar eens kijken, daar bij die Taarloze Weg. En ja hoor, daar trof hij een groepje nieuwsgierige vogelaars.
1: Ik heb hem heel vaak gespot. En vooral als er wandelaars en hardlopers hier langs lopen en dan bij de weg. En dan, ja, dan hoor je hem al gieren. En dan, ja, dan valt hij aan.
2: Het bordje houdt je niet tegen om hier toch te fietsen?
3: Nee, maakt me eigenlijk niks uit.
2: Je bent niet bang voor een agressieve roofvogel?
3: Nee, die fiets ik er wel uit.
2: En als dat niet lukt?
3: Ja, dan word ik aangevallen. Dan moet je toch maar naar zo'n bord luisteren.
2: Denk je dat het werkt? Want we spraken net een fietser die zei, ja, ze plaatsen die bordjes wel, maar ik luister er niet naar, ik fiets gewoon door.
1: Ja, misschien is dat een hele snelle fietser, maar...
2: Het staat wel op een fatbike inderdaad.
1: Ja, precies. Dus ik denk wel, Ja, als je de bordjes niet ziet, dan hoor je hem eigenlijk ook wel. Maar ik hou er zelf niet helemaal rekenschap mee. Want ja, het is hier al, je hebt hier toch wel bomen. En de vogel die vliegt niet zo snel weer omhoog, denk ik. En ik heb een grote hond, dus dat scheelt.
2: Ja, dus je bent zelf niet heel erg bang voor de vogel?
1: Nee, ik ben er zelf niet echt bang. Het is wel zo, als wij de wandeling doen met een hond, dan gaan we die kant niet op, dan gaan we een andere kant op.
4: Nee, we hebben geen angst. We hebben dat ook kurzfristig eerst gezien, dat schild daar stond. En ik heb me natuurlijk omgezien, maar ik heb niks gezien. En ik kenne dat van agressieve möwen op de Fährschiffen im Wattenmeer, Holländisch en Deutschland. En die einem das Brötchen aus der Hand reißen und fressen.
5: Ich würde ganz schnell weiterfahren. In der Hoffnung, dass ich da lebend rauskomme.
0: Zou het zo erg zijn, levend er weer uitkomen? Nou ja, wat voor vogel het precies is, dat is ook niet helemaal 100% duidelijk. Een buizerd wordt wel gezegd. Maar of dat echt zo is? Als jij er nou meer over weet, laat het ons even weten. App even 0592-3311-88. Op onze site rtvdrenthe.nl lees je er meer over.

The Beatles en We Can Work It Out op Radio Drenthe. Het is 12:08 alweer. Sebastian zit er al helemaal klaar voor. Praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Voetballer Gabi Kashili uit Emmen speelt komend seizoen voor eredivisionist Telstar uit Velsen. Hij tekent een contract tot 2027 met een optie voor nog een jaar. Kashili zat het afgelopen seizoen zonder club. Zijn vorige team, SC Cambuur, ontbond zijn contract in 2025 nadat hij klappen uitdeelde tijdens een vechtpartij na een promotiewedstrijd tussen WKE 16 en FC Sørøst-Finn. Die wedstrijd liep volledig uit de hand. WKE 16 miste promotie naar de eerste klasse, waarna spelers en supporters de confrontatie zochten met de tegenstander. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij daarmee onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. En ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie en industrie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Iedema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
7: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar we hebben het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
6: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de omgevingsvisie. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Sebastiaan, dank je. Gaan we even kijken wat we kunnen verwachten qua weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
8: Hoi en ook goedemiddag.
5: Was dit de laatste echte hete dag of nacht die we gehad hebben?
8: Nou, eventjes wel, want ja, goed, de komende paar dagen zijn wat koeler. En ook 's nachts is het dan wat koeler. Maar als ik in de langere termijn kijk, dan keert de hoofdzomer gewoon weer terug. Dus het is op en af en we kunnen nu een paar dagen weer afkoelen.
5: Maar echt op dit niveau van 30 plus?
8: Nou, 30 plus, ik zie als ik stiekem de MOS-operatieverwachting even bekijk, een mooi fancy toeltje wat ik hier heb, dan zie ik 29,7 staan. Ja, dat moet je met een korrel zout nemen. Dus we gaan wel weer richting de 30 graden. Dat gaat zondag pas gebeuren. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even een dip door. En nee, die hele hete dagen zijn we wel een paar dagen kwijt.
5: Met regen hoop ik dan?
8: Nou, dat is dus het probleem. Ik heb eigenlijk geen neerslag van betekenis in de komende 10 dagen in de modellen staan. En het is al behoorlijk droog aan het worden. Dus de zomer, hoogzomerse condities waar iedereen van kan genieten. Niet bizar heet, maar wel lekker warm. Alleen het gebrek aan neerslag, dat begint zo langzamerhand het hoofdthema te worden.
5: Ja.
8: Nou, vandaag hebben we een graad of 26. Misschien dat op de warmste plekken 27 wordt bereikt. Moet je in de dorpen en steden zijn. Maar er waait ook een matige tot vanmiddag eventjes vrij krachtige zuidwestenwind. Dat is wel de smaakmaker vandaag en die is ook wat vlagerig van karakter. Vanavond en vannacht gaat hij geleidelijk liggen. Blijft wel een beetje wind staan, maar lang niet zoveel als overdag. En dan zien we dat het afkoelt tot een graad of 13. Dus opeens kunnen de ramen tegen elkaar open. Je kunt het binnen weer door laten luchten. Ja, dan zijn we weer terug bij eigenlijk wat normaal is in Nederland. Het slaapt dan 's nachts best wel goed en overdag is het niet bizar warm. Nou, er zou vandaag een enkele losse spat uit de bewolking kunnen vallen, maar ik denk dat het eigenlijk niet gebeurt. Morgen zijn de kansen ietsje groter daarop, maar nog steeds is het niet je van net. Als er morgenmiddag een bui valt, is het een klein en licht exemplaar. En ja, een bui is plaatselijk. Ik verwacht er ook niet al te veel van. Morgen 22, 23 graden. Misschien dat het een stukje boven de 23 uitkomt in het zuiden van de provincie. En de wind, ja, die is morgen net als vandaag westelijk van richting en vrij krachtig. Dus windkracht 4 tot 5 en vlagerig. Ietsje meer bewolking ook, zeker morgenmiddag. En vrijdag, dat is dan de koelste dag van deze week. De koelste dag, 22 tot 23 graden. Dus dat koel, dat valt ook een beetje te bezien. Mix van zon en bewolking, maar dan is het wel weer droog. En dat is alweer de oploop naar de volgende hitte. Want vanaf het Azorenhoog breekt een nieuw stuk af. Dat gaat vol over ons heen trekken richting de Baltische Staten. En op doorreis gaat bij ons eerst de wind draaien. Die gaat zaterdag naar het zuidoosten. En dan komt er meteen alweer van die warme lucht van het continent onze kant op. Zaterdag 6, 27 graden, veel zon. En zondag 8, 29 graden, bijna tegen 30 graden met opnieuw veel zon. Wat hoge bewolking en nog steeds geen kijk op neerslag.
5: En houdt dat dan lang aan? Kan je dat dan zien of niet?
8: Nou, de ultraglazen bol die is ook nog steeds heel droog. Alleen de windrichting die zwapt alle kanten uit. Dus dat lijkt aan te geven dat hoge druk zich boven ons hoofd wil gaan nestelen. Ja, en dat is niet bevorderlijk voor buienvorming. Dus het blijft voorlopig echt zomer.
5: Oké, Hans, dankjewel. Fijne dag, hè?
8: Fijne middag.
5: Hoi. Ja, waarom lopen er zoveel mensen in het wit in rode? Dat hoor je zo.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Och El, wat sta jij op een fantastische locatie. En wat zou ik daar graag weer staan, maar ik durf niet.
3: Jij durft niet, na jouw blessure.
0: Ja, vorige zomer stond ik daar waar jij staat. Ja, niet exact daar, maar wel op de tennisbaan. En toen knapte mijn Achillespees. En het is zo'n leuk spelletje. Ja. En ik zie jou daar staan en ik denk, oh, ik wil ook. Maar ik durf niet.
3: Ja, maar want er is bij jou al 2 keer gebeurd volgens mij.
0: Ja, 2 keer op de tennisbaan inderdaad.
3: Ja, 2 keer op de tennisbaan. Tennis blijft gevaarlijk. Het blijft gevaarlijk. Nou, dan ben deze man Matthijs en Thomas het vast helemaal niet meer eens. Goedemiddag mannen.
4: Goedemiddag, hallo.
3: Hoi.
4: Goedemiddag.
3: Ja, jullie zijn van het bestuur van het tennistoernooi wat jullie organiseren. Het Reo Pro Kennex NRT 1000 Open Tennis. Gelukkig stiek door Rob en anders zou ik het ook niet.
4: Ik ben er ook blij mee. Dat is heel goed. Ja, ja, ja.
3: Ik ben zo langzamerhand ben ik hier, geloof ik, een beetje vrouw aan huis. Want ieder jaar kom ik hier weer. Ieder jaar in de zomer, dan organiseren jullie dat. Is het elk jaar in dezelfde week?
4: Ja, elk jaar in week 32. Dus dat is voor de spelers en voor de mensen die er graag bij willen zijn, fijn om te weten. Daar kun je in de vakantieplanning rekening mee houden.
3: Ja, wat is het precies voor toernooi?
4: Het is een tennis- en padeltoernooi voor zowel recreanten als topspelers. Dus dat betekent dat iedereen uit het hele land mee kan doen. En spelers komen dan ook vanuit het zuiden, maar ook spelers hier uit de buurt die net begonnen zijn met tennis. Dus alles door elkaar heen.
3: Maakt dat dit toernooi ook een beetje uniek?
4: Ja, vind ik wel. Dat je de combinatie hebt van, op baan 1 kan de nummer 6 van Nederland staan. En een baan daarnaast kan iemand staan uit Rode die net begonnen is met tennis. En tegelijkertijd ook nog padel erbij. Dus dat is wel.
3: Want het padel gaat echt als een speer, hè?
4: Ja, we hebben hier 2 padelbanen. Ja, dat blijft ook heel populair. Ja. Dus daar kunnen ongeveer 100 mensen aan meedoen. En tennis ongeveer 500. En dat is een mooie mix samen.
3: Jullie hebben natuurlijk een bestuur. Mooi verdeeld de taken. Wat is jouw taak?
4: Ik mag me bezighouden met het toptennis. Dus dat heet het NRT, het Nationaal Ranglijsttoernooi bij de mannen. Om te zorgen dat alles in goede banen verloopt. En Thomas, die houdt zich bezig met de recreanten. Ja.
3: Nou, dan ga ik nou even naar jou. Wat is er zo leuk als het recreatief tennis speelt?
5: Ja, zoals Matthijs het eigenlijk ook al zegt, dat gewoon op ieder niveau gestreden wordt. Of je nou in de hoogste categorie of in de laatste categorie. Je ziet gewoon, zeker naarmate de week voordat, de spanning die komt erbij. Leuke wedstrijden, spannende wedstrijden. Dat is op ieder niveau, of het nou hoog niveau, laag niveau is. Enkel, dubbel, mix, alles bij elkaar.
3: Dat
5: is...
3: Gaat het nou zo dat al die recreanten in 1 grote tombola gaan en daar... Dan grijnen jullie de nummers uit en die komt tegen elkaar?
5: Nee, je geeft je dus wel echt op voor een bepaalde categorie. Ja. Zodat je ook in een categorie terechtkomt met spelers van jouw niveau. En dan heb je dus inderdaad wel in de grote bak. En dan wordt er dus geloot. En dan kan het ook zo zijn dat je dus een plaatsing hebt of geen plaatsing hebt. En zo kom je dus het hele toernooi door.
3: En zo komt er ook nog wel eens verrassing. Want ik zag jou net hier achter ons kijken. Er is een spelletje gaande, Matthijs.
4: Ja, ik zei net tegen jou. Kijk, soms verwacht je dat iemand makkelijk gaat winnen. Of dat hij de ronde wel doorkomt. Maar die stond nu achter. Dus dat is dan toch wel... je weet niet altijd als organisatie. Je kan het wel voorspellen. Maar het gaat niet altijd zoals je denkt dat het gaat.
3: Nee, maar dat is toch ook leuk?
4: Ja, hartstikke leuk. Dat maakt het toernooi juist leuk, ja.
3: Wat ook leuk is, daar gaan we het nou even over hebben. Dat is wat jullie vanavond gaan organiseren. Dat is iets nieuws. Ja. Volgens mij hebben jullie dat zien tijdens de, wat was het, Australian Open?
4: Australian Open, ja. Daar komt het vandaan. Het One Point Slam heette daar. En wij noemen dat het One Point Tournament. En daar mag iedereen aan meedoen. Dus alles door elkaar. Dan wel een grote tombola van de nummer 6 van Nederland tot en met iemand die net begonnen is met tennis.
3: En vrouwen tegen mannen?
4: Vrouwen tegen mannen, alles in één. Allemaal op één baan. En dan speelt iedereen 1 punt tegen elkaar. En de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Net zolang tot er... eentje overblijft en die wint maar liefst €1500. Dus dat is een mooie prijs voor de winnaar.
3: Dus als jij misschien niet zo heel goed bent, maar jij kunt wel fantastisch serveren...
4: dan heb je een hele goede kans. Of je hebt een mazzel, wat je ook wel ziet, dat je tegen iemand moet die de eerste service fout slaat, is het punt ook gelijk klaar.
3: Oh, dan is het ook al afloop.
4: Ben je door.
3: Oh jongens, dit is...
5: En de ervaring bij andere toernooien die dat ook hebben georganiseerd... is dat het vaak zo is dat niet eens de beste speler het toernooi wint... maar dat ook gewoon een
3: slimmerik.
5: Een slimmerik het wint, ja, bijvoorbeeld.
3: Ik moet dan meteen denken... volgens mij ben jullie daar nog te jong voor... van Michael Chang, die ooit tegen... En die heel slim tegen... ik dacht Ivan Lendl speelde.
4: Ja, onderhandse service, ja.
3: Precies.
4: Dat zou maar kunnen, ja.
3: Want daar is niemand op bedacht, denk ik.
5: Nee, ik sluit niet uit dat vanavond ook gaat gebeuren. Het kan maar zo. De spanning komt er natuurlijk ook bij kijken. Want ja, als je op een gegeven moment de baan op gaat voor 1 punt... en je kan er €1500 mee winnen... dan reken maar dat daar wat spanning bij komt kijken.
3: Het is een mooi vakantiebedragje.
5: Absoluut, absoluut.
4: Ja. En een hoop publiek langs de kant, dat helpt natuurlijk ook mee. Die zullen de spanning een beetje opbouwen. We hebben geluid, we hebben scheidsrechten. Daar hebben de meeste mensen nog nooit mee gespeeld natuurlijk. Dus dat wordt best wel een unieke iets, denk ik, ja.
3: En hoe laat gaat dat vanavond plaatsvinden?
4: 8 uur.
3: 8 uur en wanneer wordt de laatste bal gespeeld, denk ik?
5: Wij mikken een beetje op 10:30 dat de finale gaat plaatsvinden.
3: Dat is wel donker.
5: Grote lichtshow, geluid, rookmachine. Dus we gaan het wel groot aanpakken. Ja, absoluut.
3: Alles komt erbij kijken.
5: Alles komt erbij kijken, zeker, ja.
3: Anouk, misschien is dit nog wat voor jou, het One Point Tournament.
4: Je kan je nog inschrijven. De inschrijving is tot 6 uur geopend. We zitten nu op 96 spelers en er kan nog wat bij. 128 is de max, dus iedereen is welkom.
3: Wat goed. En dan morgen trakteren op het werk, denk ik.
0: Hey, en dan mannen, vrouwen, alles door elkaar, leeftijdgebonden, niks.
3: Nee, alles zit door elkaar, hè?
4: Alles door elkaar. Mannen, vrouwen, iedereen door elkaar heen. En als vrouw heb je een voordeel, want dan krijg je 2 services als je tegen een man speelt. Dus dat is dan mooi meegenomen.
3: Oh, dus de vrouw die wordt toch wat dat betreft nog een beetje vertrouwd.
5: Om het eerlijk te houden hebben we dat als regel inderdaad ingesteld. Ja.
3: Anouk, dus je mag 2 keer serveren.
0: Mooi spektakel daar.
3: Kan ik je door met overhaal?
0: Nee, nog niet. Nee, ik ben nog steeds herstellende. Hey Ellie, dankjewel, hè.
3: Goed zo.
0: Doei, doei.
3: Oké, okay, doei, doei.
0: Maar prachtig spektakel daar in Rode. Kan je dus ook gewoon heen om te kijken en om aan te moedigen. Ellie gaat weer in de

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.

0: Mike Oldfield en Meg Riley en Moonlight Shadow op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: En er komt een mooi dorpsfeest aan in Eekst. 21, 22 en 23 augustus gebeurt er echt van alles in het dorp. Waaronder ook een kantoorstoelenrace. En daar kan jij meedoen. Maar eerst even over dat hele feest gebeuren. Albert Springer, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent mede-organisator van dat mooie evenement. Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Ja, wij gaan proberen om het zomerfeest in Eekst weer wat nieuw leven in te blazen. En dat betekent dat wij dat we weer een echte dorpskermis gaan organiseren. 3 dagen lang weer, dus een mooi feestterrein. Kermis erbij. Op vrijdag een kindertheater. Nou, op zaterdag, we zeiden al, de kantoorstoelenrace. Een sterrenhit, een feestavond. En op zondag hebben wij een grote jaarmarkt met daarop een... een zogenaamde barretocht.
0: En wat is dat voor barretocht dan?
3: Nou, de barretocht is een soort, soort mini-kroegentocht. Je koopt een t-shirt, daar staan mooie emblemen op van barren. En vervolgens zoek je die barren op de markt. En als je bij de bar bent, dan krijg je een drankje naar keuze. Maar dan wordt wel het embleem uit je t-shirt geknipt. Oh. Zodat je er aan het einde van de dag uitziet alsof je een barretocht hebt gelopen.
0: Ja, je hebt ook een sexy een beetje. Ja. Ah, man. Ja. Want hoeveel van die barren staan er dan?
3: 8 in totaal.
0: 8? Oh ja, die zou niet veel aan het lijf meer.
3: Nou ja, er is wel nagedacht op welke plek de emblemen
0: staan. Ja, Albert. Komt dan wel weer. Hey, reden dat ik je aan de lijn heb is, want je zei het al, die kantoorstoelenrace. Daar kan iedereen zich voor aanmelden. Je hoeft geen inwoner van Eekst te zijn.
3: Nee hoor, als je het leuk vindt om mee te doen, dan mag je meedoen. Je moet wel 14 jaar of ouder zijn. En het is een beetje te land te zeeën in de lucht gedacht. Hè. We staan op een starttoren. Wij zorgen voor een kantoorstoel. Je gaat een schansje naar beneden. Dan over een legger die op een bazin ligt. En daar zit een klein kniekje in. En vervolgens ga je naar de finishtoren.
0: Oh, wat eng.
3: Of nee, dat valt reuze mee.
0: Ja?
3: Nee, dat valt reuze mee. We hebben natuurlijk ineens een enorme traditie met die ludieke beddenrace gehad. En dat was allemaal veel stijler en veel ingewikkelder.
0: Want hoe hoog is deze schans dan?
3: Nou, de toren zit op 2,50 meter. Maar het verschil met de legger is maar 80 centimeter.
0: Oh, oké.
3: Okay. Dus je gaat wel over een 5 meter lange schans. Maar het hoogteverschil is nog geen meter.
0: Nee, en dan zit je alleen op zo'n kantoorstoel en dan kan je je eraf laten duwen.
3: Dan breng je jezelf in beweging en dan gaat de tijd lopen omdat je door het loodje gaat. En je hebt een stuurtje voor je. En dat stuurtje is gemaakt van een toetsenbord van een computer. Zodat we toch een beetje de gedachte van de kantoorstoel hebben.
0: Wat leuk bedacht, man. En dan is het zaak om zo gauw mogelijk een bel te laten klinken? Of wat heb je als eindpunt?
3: Nee, dan ga je ook weer door een oog. En dat is, we maken het zo makkelijk mogelijk dit eerste jaar. En we zien wel of we daar de komende jaren een aanpassing aan moeten doen. Maar het eerste jaar maken we het zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen makkelijk de finish kan halen.
0: Ah, leuk. En het is dus geen wat je ook wel hebt, dat je je eigen stoel helemaal gek moet versieren of zo. Dit is gewoon meedoen zitten, laten glijden en kijken dat je droog overkomt.
3: Ja, maar we hebben nog wel een jury die beoordeelt of je het origineels bent gekleed.
0: Oh.
3: En daar is ook een leuke prijs voor.
0: Leuk.
3: Bij een kantoorstoel, wat daar origineel, hoe je daar origineel op moet kleden, dat moeten mensen zelf maar bedenken.
0: Ja.
3: Maar de jury zoekt de origineels geklede persoon uit.
0: Ja. Ah, dat worden mooie dagen daar, half augustus of eind augustus.
3: Ja, het is altijd het weekend waarin de 4e zondag van augustus valt. Dan hebben we zomerfeest in Eekst en we gaan er dit jaar weer gaan we er weer een topfeest van maken.
0: Groots aanpakken met kermis en al. 21, 22 en 23 augustus noteer ik hier in de agenda. En die kantoorstoelenrace waar je het over had en je kan aanmelden, dat is op...
3: Dat is op zaterdagavond. Dat is op 22 augustus, start om 1900 uur, 7 uur... En het makkelijkste is als je even naar onze site gaat, zomerfeesteekst.nl. Okay. Niet alleen zomerfeest, maar zomerfeesteekst.nl.
0: Ja, daar vind je meer informatie. Ik wens je.
3: En dan kun je je zo aanmelden.
0: Ja, helemaal goed. Ik wens je heel veel plezier in ieder geval de komende dagen. Dankjewel.
3: Gaat vast lukken, dankjewel.
0: Denk ik ook. Doei.

0: En zo heet je ook. Stand by me op Radio Drenthe. We gaan slingeren.
1: De slingerplaat.
0: Nou, nu nog niet. Dat duurt nog even. Even voor twee pakken we het grote rad erbij. Het rad met het alfabet. En achter elke letter van het alfabet hopen wij een liedje te kunnen plaatsen. Zo doen we dat elke werkdag hier op Radio Drenthe. En dan gaan we eraan draaien. Even voor tweeën. En dan kijken we waar stopt hij, bij welke letter, welke plaat staat erachter. En die gaan we dan draaien als laatste plaat even voor tweeën. En elke dag zoeken we weer naar een ander thema in zijn bas.
2: Ja, nee, jij bent natuurlijk een tijdje weg geweest.
0: Ja.
2: En toen waren we toch wel bang dat het ons niet zou lukken om zonder jou elke dag een thema te verzinnen. Joh. Maar het is gewoon gelukt.
0: Uiteindelijk. Dit klinkt heel lullig, maar niemand is onmisbaar.
2: Nee, maar sommige mensen zijn wel heel belangrijk.
0: Maar het is echt, ik vind het eigenlijk altijd weer een uitdaging om iets leuks te bedenken. Want nu ook, ik denk wat er ook uitkomt uiteindelijk, even voor tweeën, waar jij ook, welke letter je ook draait, het gaat een leuk nummer worden.
2: Zeker nu, ja.
0: Ja.
2: Met dit thema dat jij hebt bedacht.
0: Wij zoeken namelijk feestnummers vandaag. Ik had net een gesprek met Albert Springer uit Eeks, die daar weer een dorpsfeest organiseert. En toen dacht ik, oh, er zijn natuurlijk zoveel dorpsfeesten momenteel. Hè?
2: In
0: de zomer, ja. Dus toen dacht ik, oh, lekkere feestnummers. Dus het maakt niet uit zometeen waar die eindigt. We gaan er sowieso met een lekkere meezinger uit. Want dat is het onderwerp vandaag. We willen echt inhakers, echt meezingers uit volle borst. Feestnummers, die passen ook bij...

0: een dorpsfeest. Wij in Gieten hebben ook net een hele feestweek achter de rug. Maar in Arnhem bijvoorbeeld, eind augustus, hebben ze een food and fair festival. Boerenrok komt er natuurlijk aan, hè?
1: In Morg is het afgelopen week of vorige week feest geweest, waarbij onze collega Matthijs Renkema hele hoge ogen heeft gegooid.
0: Ja, dat deden ze ook allemaal. Wat was dan allemaal? Verschillende pubquizzen, ja, en allemaal activiteiten en zo.
1: Spelletjes. Hè? En hij schijnt de winst van die feestweek voornamelijk te hebben veiliggesteld bij het Jeu de Boule.
0: Ach, ja,
1: alleen ik weet niet in welke toestand hij aan het Jeu de Boule was.
0: Ah ja, hoort er ook allemaal een beetje bij. Morgen is de Mokumdag. In Meppel?
1: Ja.
0: Donderdag Meppeldag is natuurlijk ook altijd zoiets leuks, hè? Nou ja, feestmuziek echt uit volle borst meezingend. Daar zijn we naar op zoek. Dus als jij een passend liedje weet, geef me door. 0592-3311-88. Via de app zie ik al leuke suggesties binnenkomen. En even kijken wie ik hier aan de lijn heb. Goedemiddag, met Anouk.
2: Anouk, goedemiddag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: En Henk Deren uit Zwelo.
0: Hallo Henk, ben jij een beetje een feestnummer?
2: Jazeker.
0: Wat wordt er in Zwelo allemaal georganiseerd?
2: Nou, Bent Gras Zwelpop, hè?
0: Oh ja, tuurlijk, Zwelpop. En wie komen er?
2: 12 en 13 augustus, daar komt een mannetje met het rode hoedje.
0: Mannetje met het rode hoedje?
2: Ja.
0: Drukwerk?
2: Drukwerk.
0: Oh, wat grappig. Hé, hey, en ben je daarbij dan ook, bij Zwelpop?
2: Nee, daar ga ik niet naartoe.
0: Oh.
2: Nee.
0: Maar
2: ik heb Jan en Zwaan met het dorpsfeest in gedachten.
0: Jan en Zwaan en het dorpsfeest. Jan en Zwaan en het dorpsfeest. Dorpsfeest. Ik heb hem genoteerd. En je bent de eerste, Henk. Dus je mag meteen een letter kiezen. Waar zetten we Jan en Zwaan neer? Achter welke letter?
2: Op de H van Henk. Op de H van Henk.
0: Op de H van Henk Deenen. He?
2: Ja.
0: Staat erbij, dank je. Doei doei.
2: Dank je. Johan ook.
0: Nou, dat is de eerste. De H is bezet. Mocht jij een leuk nummer weten, echt een uit volle borst meezingnummer, kom maar door. 0592 3311 88. Ik zit.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Bijna 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard praat ons bij.
7: Goedemiddag. Voetballer Gabi Kashili uit Emmen speelt komend seizoen voor eredivisionist Telstar uit Velsen. Hij tekent een contract tot 2027 met een optie voor nog een jaar. Kashili zat het afgelopen seizoen zonder club. Zijn vorige team, SC Cambuur, ontbond zijn contract in 2025... nadat hij klappen uitdeelde tijdens een vechtpartij na een promotiewedstrijd tussen WKE 16 en FC Sørøst-Veen. Die wedstrijd liep volledig uit de hand. WKE 16 miste promotie naar de eerste klasse, waarna spelers en supporters de confrontatie zochten met de Friese tegenstander. Op verschillende plekken in en om Fries zijn mensen aangevallen door een agressieve roofvogel. Volgens de gemeente Tinalo gaat het waarschijnlijk om een buizerd. Die verdedigt tijdens het broedseizoen zijn nest en kan daardoor agressief reageren. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst om voorbijgangers te wijzen op de agressieve vogel. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. En Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Sebastian, dank je. Heb ik nog het weer van Hans Nienhuis.
8: De temperatuur is gematigd met 25 of 26 graden. Met een vlagige zuidwesten windkracht 4 worden er vrij veel wolken aangevoerd en mogelijk is er deze middag een enkele lichte bui. Vanavond koelt het snel af en vannacht kunnen bij minima rond een graad of 13 de ramen wijd tegen elkaar open.
6: We zijn op zoek naar feestnummers, naar inhakers, naar meezingers. Als jij een leuke weet, laat het ons even weten. App hem door 0592 33 11 88.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Anouk is

0: Gary Rafferty en Baker Street op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Heerlijke meezingers en feestnummers krijgen we al toegestuurd.
2: Ik heb eindelijk een keer het gevoel dat ik een beetje mee kan praten met de liedjes die binnenkomen.
0: Ja, en je hebt ook allemaal zelf ideetjes, hè? Oh, dit is leuk, dat is leuk. Ja, wij zoeken vandaag feestnummers, liedjes die je echt uit volle borst mee kan zingen. En dat heeft onder andere te maken met Albert. Die heeft het eigenlijk een beetje veroorzaakt. Albert, die sprak ik in de hulplijn. Hij deed namelijk een oproepje aan iedereen die graag mee wil doen aan de kantoorstoelenrace in Eekst. Want Eekst die organiseert een dorpsfeest. Vierde zondag van augustus is dat, het hele weekend. Uit mijn hoofd 21, 22 en 23 augustus. Nou ja, en hij deed daar een wervend oproepje voor. En toen dacht ik, ja, er zijn zoveel dorpsfeesten momenteel. Zijn al geweest of komen nog. Ja, en er worden ook heel vaak feestnummers ingezet. Dus kom maar door vandaag met de feestmuziek. En toen was Henk de eerste die belde. En als je als eerste een nummer doorbelt, dan mag je kiezen welk letter jij wil op het grote rad. 26 nietjes kiezen we namelijk uiteindelijk uit. En Henk koos voor de letter H van Henk.
3: Kom, ga mee naar het dorpscafé. Neem je allerbeste vrienden mee.
0: En hij wilde graag Jan en Zwaan, deze met het dorpsfeest, heel toepasselijk op het rad hebben. Dus die staat er al op onder de letter H.
2: En na deze Henk belde er nog een andere Henk en die zei: jullie moeten echt dit liedje draaien van Justin de Wild.

0: ook je handjes gebruiken dan, hè?
1: Ja, mensen zien jou wel, mij ook. Okay.
0: Ja, ik zag hem ook in de app voorbij komen. Dus deze krijgt sowieso een plekje op het grote rad. Ronald appte ook meerdere nummers door. Ronald, ik laat even eentje horen, hoor. Jij wilde graag René Karster op met dit nummer.
2: Hey, hey, waar was dat?
0: En Alina die appte ook een nummer door van René Karst. En dan deze. Dus we moeten even stoeien welke we erop doen. Welke van de twee van René, want we hebben zoveel liedjes. Maar hij krijgt sowieso een plekje.
1: En toen belde Bert. En Bert die wilde wat langer terug in de tijd. Die zei, draai deze van Arie Ribbens.
3: Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de
1: Ja, een Polonaise hoort er op ieder feestje ook wel bij, hè?
0: Ja, zeker. De havenzangers komen ook voorbij. Jan, die wil graag deze.

0: En Ellie wil graag deze.
1: Als ik terug voor in de tijd, dan wel met jou.
0: En Hanny graag deze.
2: Mexico, Mexico.
0: Oh, ze kunnen nog wel even doorgaan, hè? Nog even een paar. En als we ze niet hebben laten horen, jouw suggestie, we bekijken ze allemaal. En we nemen ze wel mee om uiteindelijk die 26 te kiezen. Maar nog even die van Peter en Hestia dan.
3: Jan Smit en Marco Schuitmaker met een onvervalst feestnummer.
1: Feest in de tent, van hoes tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band. De Saxen gaat de keer.
0: Ja, ook heel passend. En Marie wil dan graag nog deze.
1: Van dagelijke dag, we weten dat.
0: Het maakt niet uit waar die straks stond. Het is
3: echt
0: fantastisch.
3: Alsof ik in de voetbalkantine sta.
0: Lekker toch?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, eigenlijk hebben we genoeg. Maar mocht je nu luisteren en denken, ja jongens, jullie hebben deze nog niet genoteerd. Je mag hem dan doorgeven hoor. 0592 33 11 88. En dan na deze van Cock Robin, dan gaan we echt het rad erbij pakken. Dan gaan we kijken met welk feestnummer we eruit gaan. Dus als je nog één weet, je kan hem nog steeds doorappen.

0: Elvis and That's Alright.
1: De slingerplaat.
0: Ja, ik zei het al, maakt niet uit bij welke letter hij stopt. We gaan er sowieso uit met een knaller, met een feestnummer. Want daar waren we naar op zoek. Ruim een half uur kon je je favoriete meezinger doorgeven. Dat heeft te maken met ja, eigenlijk alle dorpsfeesten die nu wel georganiseerd worden deze zomer bij ons in de provincie. Echt ontzettend veel. Het wisselt elkaar ook allemaal mooi af. Gieten was afgelopen week. Die van Anne zit er aan te komen. Eekst had ik het dus over. Maar morgen is het bijvoorbeeld donderdag Meppeldag.
2: Speelpop, wat we hoorden.
0: Ja, speelpop. Echt van alles. Dus google maar even en je vindt altijd wel wat waar je terecht kan. En ook natuurlijk even luisteren naar Wim. Die heeft ook altijd uitgaanstips elke zaterdag. Maar wij dachten, passende muziek, echt feestmuziek. Nou, draai maar aan het rad. Want
2: wij
0: hebben
2: dus
0: 26 liedjes hebben erop gezet.
2: Alleen de H hebben we natuurlijk vergeven.
0: Ja, dat wisten we al. Want de eerste beller was Henk Delen. En die wou graag Jan en Zwaan op het rad hebben.
2: Hij schiet voorbij de H.
0: Geen H. Hij stopt op een ingewikkelde letter, normaal gesproken, om daar wat mee te doen.
2: Ik wil bijna zeggen, we hebben een gelijk spel tussen de X en de Y. Ik kijk nog één keer goed.
0: Ja?
2: Maar het is de Y geworden.
0: Oh, daar ben ik wel blij mee. Ja, de X was ook goed geweest, hoor. De X, Marie, sorry, jouw suggestie is er dus niet geworden. Want op de X stond Sven Versteeg met Blikkendag. Hartstikke leuk. Maar we gaan eruit met muziek van Drentse Bodem. De suggestie van Alina.
1: De slingerplaat.
0: Ja, stiekem ben ik daar dan wel blij mee. Dit is René Karst.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Zometeen gaan we dus spelen, tientje of tombola.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.

0: En don't let me be misunderstood op Radio Drenthe. We gaan wat weggeven.
1: Vriendje of tombola.
0: Dat is de keuze deze zomer. Kies je voor een tientje als je een prijs hebt gewonnen, of kies je voor een verrassingsprijs? Een balletje uit een grote tombola.
2: Nou, en de meeste mensen die gaan voor dat laatste, Anouk.
0: Ik heb deze zomer nog niet één gehad die zei, maak mij maar een tientje over.
2: Nee, we hadden vanochtend wel een kandidaat. Dat was Isabella Klinkhamer. Die zei, nou, als jullie in de tombola ook een tientje hadden gestopt, dan was ik misschien wel voor de tombola, voor het tientje gegaan. Nou zeg ik het verkeerd. In ieder geval, zij gaf het advies om ook maar tientjes in de tombola te stoppen. Wat vind jij er eigenlijk van?
0: Ja, ook prima. Tot een bepaalde hoogte mag je inderdaad geld weggeven. En anders dan zitten er alle restricties aan. Ja, wij hebben die tombola, dat is een soort kauwgomballenmachine, hebben wij gevuld met balletjes. En die balletjes kunnen open en er zitten papiertjes in. En op die papiertjes staat een prijs die je kan winnen. En dat kan echt van alles zijn. Zo is er vandaag al een koekjesblik, een RTV Drenthe koekblik uitgegaan.
2: En een pen, hè?
0: Or ja, inderdaad.
2: Annie, inderdaad, die dat aan haar verzameling kon toevoegen.
0: Ja, en we hebben natuurlijk petten weg te geven. We hebben bidons weg te geven. We hebben bioscoopbonnen weg te geven. Dinerbonnen. Een helikoptervlucht zit er nog in. Het hoppelpaad is er al uit. Die zat er ook in. Ja, dat vind ik zo'n lastig woord. Een tuinslang haspel voor aan de muur. Dat zeg ik weer verkeerd.
2: De haspel. Zeker.
0: Nou, echt van alles is er te winnen. Wil je meedoen met Tientje of Tombola? Goed luisteren, want we hebben een vraag. En als je het antwoord weet op die vraag, dan kan je bellen naar de studio 0592-33-1188. En kom je er dan door? En de aanhouder wint in dit geval, want we worden altijd plat gebeld. Dus we doen ons best om alle telefoontjes aan te nemen. Maar kom je erdoor en is het antwoord goed, ja, dan kan je kiezen. Of een tientje of een slinger aan die tombola. Wil jij de vraag stellen?
2: Ja, en we hebben nu zelfs al bellen, zeg.
0: Ja, dat gaat
2: altijd
0: rap,
2: wonderbaar.
0: Ja.
2: De mannen van de Onze Club podcast die organiseerden vorige maand een bijzondere voetbalwedstrijd. Een verzameling amateurvoetballers tegen welke club?
0: Tegen wie speelden die verzameling amateurvoetballers? En dat is georganiseerd door de mannen van Onze Club.
1: Vriendje op tombola.
0: Het was een bijzondere voetbalwedstrijd. Maar tegen wie werd dat gespeeld? Een georganiseerde wedstrijd, eenmalig ook. Ja, misschien krijgt het wel vervolg, hoor, maar het was dit jaar voor het eerst. Als jij het weet, kan je bellen naar de studio 0592-33-1188. Dit zijn Herman Brood samen met Henny Vrienden.

0: Miles Smith samen met Niall Horan, Drive Safe. Vriendje of tombola. Nou, de telefoon die stond weer roodgloeiend en nog steeds gaat hij, Sebastiaan.
1: Ja joh, het is het ouderwetse callcenter hier, inderdaad.
0: Inderdaad. Ik heb één iemand aan de lijn, die is eruit gerold. En dat is Saskia uit Langelo. Een hele goede middag, Saskia.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Langelo?
2: Warm.
0: Ja.
2: Woon
0: je altijd al in Langelo, of niet?
2: Nee, ik kom oorspronkelijk uit Roden.
0: Oh, vlakbij.
2: Ja, dat is niet zo ver weg.
0: En wanneer besloot je dan echt naar Langelo te gaan?
2: Nou, toen wij een heel mooi huis zagen in Langelo. En ja, het is hier heerlijk wonen.
0: Ja, voor mensen die het niet kennen, het is een heel klein dorpje eigenlijk, hè? Hoeveel
2: heel
0: mensen wonen
2: dorp.
0: Er?
2: 240, zoiets.
0: Jemig, die ken je allemaal?
2: Nee, dat niet. Wel veel. Ja.
0: Dat geloof ik
2: wel. Het is een heel hecht dorp ook.
0: Oh ja?
2: Dat is wel heel leuk, ja.
0: Organiseren jullie ook met elkaar vaak dingen?
2: Ja, eigenlijk wel. En we hebben zelfs een dorpskrant. En worden we op de hoogte gehouden van alle dingetjes in het dorp. En dat is wel heel leuk.
0: Ach, wat leuk. Hoe vaak komt die uit dan?
2: Meestal één keer per maand. En in de zomer hebben we een stop.
0: Oh joh, dat vind ik nou best wel frequent.
2: Ja, ja.
0: En dan staan er elke maand weer nieuwe dingen in?
2: Elke maand.
0: Heb je het toevallig bij de hand dan? Heb je zo'n oud exemplaar liggen? Ik ben wel benieuwd wat er allemaal in staat dan.
2: Langelo leeft, heet het.
0: Ja.
2: Het eikenblad wat niets verhult, staat er dan voorop.
0: Oh, gooi.
2: Ja, er zijn foto's en
0: een beetje de
2: dingetjes die gebeurd zijn in Roden. Nieuwe inwoners in Langelo stellen zich ook altijd even voor.
0: Ja.
2: Dat is ook altijd wel weer heel leuk. De agenda van Langelo. We hebben één keer per jaar een zomerfeest.
0: Oh, en die moet nog komen of is al geweest?
2: Die is al geweest. Die was in juni.
0: Ach, leuk. En dan één weekend lang of zo?
2: Een weekend lang. En we hebben een eigen vlag.
0: Oh joh.
2: Die gaat dan uiteraard ook uit.
0: Ja, en hoe ziet die eruit?
2: Oeh, met bomen.
0: En die hebben dan alle 240 inwoners hebben gewoon die vlag dan buiten hangen?
2: Nou ja, degenen die het aangeschaft hebben. Mensen die betrokken zijn bij het dorp, om het zo te zeggen.
0: Oh, wel een mooi gezicht.
2: Ja.
0: Hey, Saskia, leuk om even wat te horen over Langelo dan. Maar daar had ik je natuurlijk eigenlijk niet aan de lijn, hè? Nee, sorry.
2: Nee, is het zo.
0: We hadden namelijk een vraag voor Tientje of Tombola. De mannen van onze club van RTV Drenthe, die podcast, die organiseerde vorige maand een hele bijzondere voetbalwedstrijd. Hè, een verzameling amateurvoetballers, allemaal toppers en zo, speelden tegen
2: tegen FC Emmen.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Je hebt al iets gewonnen. En de vraag is nu natuurlijk, wil jij een slinger aan de tombola of wil jij een tientje?
2: Ik wil een slinger aan de tombola.
0: Ja, dat had je al gehoopt, Sebastiaan.
1: Ik sta in de startblok en ik loop er nu naartoe.

0: Ik weet dat jullie het hopen.
1: Ja!
0: Dat nou, hoor ik.
2: Die hoofdprijs zit er nog steeds in, Saskia. Die helikoptervlucht.
0: Oh, lekker.
1: Ja, durf je dat?
0: Nou, wie weet. Ja, zeker. Okay. Ja, ja.
1: Sebas, mag die draaien?
0: Ja, laat het een goede draai worden.
3: Nou. We gaan slingeren.
0: Oké.
2: Okay. Sebas gaat door de knieën voor je, want het balletje rolt naar beneden. Kijk je trouwens mee via tv of hoor je het alleen via de radio?
0: Nee, ik heb de radio uitgezet om geen storing te hebben.
2: Oh, wat goed van je.
0: Ik kan het altijd later terugluisteren.
2: Dat is zo. Sebas heeft een balletje in zijn handen.
3: Wij
2: en
3: versturen naar Langelo de RTV Drenthe opblaasbare slipper.
2: Nou.
0: Oeh.
2: En dat is niet zomaar een slipper. Dat is echt zo'n mega ding waar je helemaal op kan liggen. Op een meer dobber slipper ding is het.
0: Ja,
2: ik weet niet of je nog op vakantie gaat of ergens in de buurt hem neer kan leggen.
0: Ja, ik zit op dit moment een beetje met ziekte. Maar de planning is wel om na die tijd op vakantie te kunnen gaan.
2: Maar het hoeft helemaal niet. Je mag hem ook gewoon lekker in de tuin leggen. Dat is ook prima. Het maakt helemaal niet uit wat je ermee doet. Saskia, je hebt hem in ieder geval gewonnen. Ik wens je heel veel plezier daarmee.
0: Mooi.
2: Blijf
0: Dank
2: nog even voor de zekerheid aan de lijn. En veel plezier daar in Langelo.
0: Oké, fijne dag verder.
2: Doei. Een RTV Drenthe. Slipper is eruit. En dan geen gewone slipper die je aan je voet doet. Maar een opblaasslipper waar je op kan liggen. Dit is Vaya con Dios.

favoriete band van onze Wim. Vaya con Dios, nee, na, na, na. Ja, Saskia Waringa uit Langelo deed mee aan Tientje of Tombola. En die won daarmee een RTV Drenthe opblaasbare slipper. En vanmiddag bij René maak je ook weer kans op mooie prijzen.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: 3:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijer.
6: Goedemiddag. Op verschillende plekken in en om Fries zijn mensen aangevallen door een roofvogel. Volgens de gemeente Tynaarlo gaat het waarschijnlijk om een buizerd. Die verdedigt tijdens het broedseizoen zijn nest en kan daardoor agressief reageren. De gemeente heeft borden geplaatst om mensen te wijzen op de agressieve vogel. Drenthe telt steeds meer fastfoodzaken. Waren er in 2014 nog zo'n 330 fastfoodzaken, inmiddels zijn dat er 425. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Relatief gezien zijn er de meeste fastfoodzaken te vinden in Emmen, Coevorden en Hogeveen. Daar is ruim 1 fastfoodzaak per 1000 inwoners. In Tynaarlo en A.N. Hunze ligt dat aantal met een halve vestiging per 1000 inwoners het laagst van onze provincie. Voetballer Gabi Kashili uit Emmen speelt komend seizoen voor eredivisionist Telstar uit Velsen. Hij tekent een contract tot 2027 met een optie voor nog een jaar. Kashili zat het afgelopen seizoen zonder club. Zijn vorige team, SC Cambuur uit Leeuwarden, ontbond zijn contract in 2025 nadat hij klappen uitdeelde tijdens een vechtpartij na een promotiewedstrijd tussen WKE 16 en het Friese FC Surusterveen. Die wedstrijd liep volledig uit de hand. WKE 16 miste promotie naar de eerste klasse, waarna spelers en supporters de confrontatie zochten met de tegenstander. En Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Sebastian. Het weer nog, Hans Nienhuis.
7: De temperatuur is gematigd met 25 of 26 graden. Met een vlagige zuidwestenwindkracht 4 worden er vrij veel wolken aangevoerd. En mogelijk is er deze middag een enkele lichte bui. Vanavond koelt het snel af en vannacht kunnen bij minima rond een graad of 13 de ramen wijd tegen elkaar open.
5: Ja, automobilisten, even de radio wat harder zetten zometeen, want dat kan je namelijk geld besparen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: The Supremes op Radio Drenthe. I hear a symphony.
1: Zoek het uit.
0: Ja, daar is ons Greetje weer. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Greetje van de Zoek het uit redactie. Elke woensdag schuif jij aan om een vraag te ontleden, of in ieder geval te beantwoorden. Mm-hmm. En in 9 van de 10 keren vind je het antwoord ook en soms ook niet. Maar dat maakt het ook wel weer leuk,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, zeker.
0: En die vragen die worden altijd ingestuurd door luisteraars, ja, of kijkers of sitebezoekers, ja, inderdaad. Want je kan altijd een mailtje sturen naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl als je met prangende vragen zit. Mm-hmm. En nu had je een vraag van taxichauffeur Richard Ouwekerk.
2: Ja.
0: Wat was zijn vraag?
2: Ja, die stuurde een mailtje en hij verbaasde zich eigenlijk een beetje. Want hij rijdt op de taxi en hij ziet eigenlijk elke dag automobilisten die zonder verlichting rijden. En dan met name overdag, gelukkig. Ja. 'S avonds was een groot probleem geweest, denk ik. Hè? En maar ja, ook in de schemering en op donkere wegen. En hey, je hebt in Drenthe van die wegen met allemaal van die bomenrijen aan de zijkant. Ja. Waar het toch best een stukje donkerder is dan gewoon, ja, tussen het weiland.
0: Ja.
2: En hij vroeg zich af van, ja, waarom mag dat eigenlijk? Waarom is het niet verplicht om ook gewoon overdag je...
0: Want het is niet verboden.
2: Nee, dat is niet verboden. Nee, nee. Nee, overdag als het zicht goed is, dan mag je in Nederland gewoon zonder je dimlicht rijden.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En pas als het donker wordt of als het zicht ernstig wordt belemmerd, zoals dat dan heet, hè, zoals door mist bijvoorbeeld,
0: ja,
2: dan ben je wel verplicht om de juiste verlichting te gebruiken. Of als het heel hard regent of zo,
0: ja,
2: dan moet je je lamp aandoen. Maar als het niet zo is, dan hoeft het niet.
0: Nee. En als het dus dan wel moet, hè, dan zijn er natuurlijk allerlei boetes ook.
2: Ja, klopt. Ja, ja, dat kan variëren tussen de 60 en de 190 euro. Ik heb een heel lijstje, hoor. De 60 euro, dat is als je kentekenverlichting het niet doet bijvoorbeeld. Hè, dat lampje om je nummerbord te verlichten. Mm-hmm. Of je achteruitrijlicht. Als ze je daarop betrappen dat die niet werkt, is het ook 60 euro. En het kan oplopen tot 190 euro. Bijvoorbeeld als je remlicht het niet doen. Dat was redelijk belangrijk volgens mij dat die werken. Mm-hmm. Je koplampen, achterlichten. Maar ook als jij onterecht je mistachterlicht of het groot licht gebruikt, dan kost dat ook 190 euro.
0: Die mistlamp vind ik altijd zo lastig. Ja.
2: En als jij signalen geeft aan andere bestuurders op niet toegestaande wijze, dus flink knipperen met je groot licht, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat kan ook een boete zijn van 190 euro.
0: Ik zwaai altijd zo even met mijn achterlampen. Ja,
2: die vrachtwagenchauffeurs doen het altijd naar elkaar. Hè? Even knipperen zo.
0: Ja, ja, mag ook niet dus.
2: Nee.
0: Hey, maar over dat rijden met dagverlichting en zo. Het is mij altijd geleerd dat je ze gewoon altijd aan moet doen voor de veiligheid.
2: Ja, dat klopt. Organisaties zoals de ANWB bijvoorbeeld, die adviseren dat inderdaad. He, want die verlichting die zorgt er eigenlijk voor dat je beter zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik zei het al, in zo'n donkere weg tussen allemaal bomen door. Maar ook bijvoorbeeld bij de laagstaande zon. Hè? Of als het weer dus ineens omslaat. Ja, dat is een veiligheidsadvies en geen wettelijke verplichting. De overheid die bepaalt namelijk de verkeersregels. En de ANWB bijvoorbeeld, die kijkt naar wat de verkeersveiligheid eventueel zou kunnen verbeteren.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Nou, is er bij mij in de auto altijd automatisch. Nou, ik zeg dit en dan denk ik, is dat wel zo? Maar volgens mij ja. Bij mij in de auto zijn automatisch gaan de lampen altijd aan.
2: Ja, maar is dat echt de verlichting of is dat de dagrijverlichting? Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Oh.
2: Ja, je hebt auto's met dagrijverlichting. En dat zorgt er vooral voor dat de voorkant van de auto beter zichtbaar is. Dan gaan dus inderdaad lampjes branden aan de voorkant van je auto. Gewoon overdag, zodra je de auto start, mm-hmm, enzovoorts. Maar er zijn dus auto's waarbij dan de achterlampen niet aangaan. En soms denken bestuurders dan dat de auto volledig verlicht is, terwijl alleen de dagrijverlichting aanstaat. Dus dat kan heel verwarrend zijn.
0: Ja.
2: Alleen aan de voorkant. Ja, en vooral bij regen of als het begint te schemeren of als je een tunnel inrijdt bijvoorbeeld. Ja, dan is het toch wel verstandig om echt even te controleren of de gewone verlichting, dus het dimlicht, ook echt aanstaat.
0: Ik ga meteen kijken straks. Serieus, ik ben
2: volgens mij is mijn auto zo, als ik hem start, gaat gewoon het dimlicht aan. Dus voor, achter, alles gewoon.
0: Ja, maar ik hoor ook volgens
2: uit
0: mij. Nee. Hey, en Richard die vroeg zich ook af waarom remlichten wel echt altijd verplicht zijn.
2: Ja, dat klopt. Want hij zei van ja, als remlichten altijd werken, waarom is gewone verlichting dan eigenlijk niet altijd verplicht? Hè? Want het geeft allebei licht. Maar dat heeft echt te maken met de functie. Remlichten, dat weet je, die waarschuwen achteropkomend verkeer direct dat een voertuig afremt.
0: Mm-hmm.
2: Het is duidelijk, het is zichtbaar. Heel belangrijk voor de verkeersveiligheid. En daarom moeten auto's natuurlijk altijd goed werkende remlichten hebben. Koplampen en achterlichten, die hebben eigenlijk een andere functie. Die zijn namelijk vooral bedoeld, met koplampen om de weg te verlichten. Zodat je ziet waar je heen gaat. Dat je niet van de weg afrijdt bijvoorbeeld. Dat je ziet of er iets op de weg ligt. Enzovoorts. Maar ook om zichtbaar te zijn als de omstandigheden daarom vragen. Maar dan denk je misschien, ja, maar als het licht is, remlicht is toch ook licht voor in het donker? Ja, maar ook voor overdag. Want overdag moet je ook kunnen zien of iemand remt of niet. Snap je?
0: Dat is die signalen waar het verschil afgeven. In zit. Ja, dus eigenlijk draait het verschil om ook wat moet en wat verstandig is. Ja, als ik jou dit allemaal zo moet zeggen.
2: Ja, precies. Ja, de wet die schrijft zeg maar voor wanneer verlichting verplicht is en welke verlichting op welk moment. En ook als het niet hoeft, dan kan het vanuit veiligheid toch een goed idee zijn om je verlichting gewoon aan te zetten. En automatische systemen, ja, die kunnen daarbij helpen, maar de bestuurder die blijft wel altijd zelf verantwoordelijk om te controleren of de juiste verlichting ook brandt. Dus dat je niet er tegenaan loopt dat je altijd de dagrijverlichting aan hebt.
0: Ja.
2: Dus niet zo verlicht bent als dat je zelf denkt dat je bent.
0: Ja. Ik ga het even checken hoor, straks als ik wegrij inderdaad. Goed, of achter ook brand. Ja. Nou, binnenkort komt er een artikel online op rtvdrenthe.nl. En jij noemde net al wat bedragen van hoe hoog bepaalde boetes zijn als je daar niet aan voldoet en zo. Dat vind je dan ook allemaal wel rustig in dat artikel, hè?
2: Ja hoor.
0: Ja, al die bedragen. Mocht je nou luisteren en denken, oh, maar ik heb ook een vraag. Kan van totaal andere orde zijn.
2: Ja.
0: Kan je mede naar
2: zoekhetuit@rtvdrenthe.nl.
0: Greetje, dankjewel.
2: Joe, graag gedaan.
1: Zoek het uit.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid Zuid-Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Radio Drenthe.
12: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Het is dat ultieme flower power jaar in 1967. Toen kwam deze Motown-klassieker van Stevie Wonder uit. I was made to love her.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, en wat een beetje bijzonder is aan dit liedje... is dat Stevie Wonder het schreef samen met zijn moeder. Dat is best gek. Nou, het leverde wel een dikke hit op in 1967... Goed begin. Altijd goed om een radiouurtje te beginnen... met een klassieker uit de befaamde Motown-stal. Nou, dat is dus vandaag ook weer gelukt met Stevie Wonder. En zo is de eerste klap meteen weer een daalder waard, hè. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Het prachtigste uurtje van Radio Drenthe staat, ligt hier helemaal voor ons... als een onbeschreven blad perkament. En wat gaan we daar allemaal opschrijven tussen nu en vier uur? Met andere woorden, wat zit er allemaal in mijn platenkoffertje? Nou, bijvoorbeeld deze van de Beach Boys. Wouldn't it be nice if we... En Roy Orbison. En Sonny en Cher. The beat goes on. The beat goes on. En ook Creedence Clearwater Revival. Down on the corner, out in the street. Playing a bumper, the band. Bring a nip up. En daarnaast neem ik je zometeen mee terug in de tijd... via onze onuitputtelijke archieven, de archiefkasten... Hè, die uit hun voegen barsten van alle informatie die erin zit. Een oude top 40 heb ik weer bij me, een oud top 40 blaadje. Dat is vandaag de top 40 van deze dag in 1978. De jukebox is van de partij en we hebben langzaam maar zeker... deze dagen en deze weken ook alweer een heel klein beetje... voorpret richting einde van het jaar met de Drentse Duizend.

0: het was een goed setje, deze twee. Sonny & Cher, The Beat Goes On. En daarvoor de allereerste solo-single van Peter Gabriel in Salisbury Hill. Bijna 17 minuten over drie is het. Even op de kalender kijken. De 5e augustus alweer. Ja, voor je het weet ben je ook zomaar weer een eindje die nieuwe maand in, hè. Het is op deze dag in 1962 dat filmster en sekssymbool Marilyn Monroe dood wordt aangetroffen in haar bed. Ze blijkt een overdosis slaappillen te hebben genomen. En daarmee komt er een eind aan een treurig leven met drugsgebruik, 3 mislukte huwelijken en vermeende geheime relaties met onder andere president John F. Kennedy. Ja, die president die wordt op zijn 45e verjaardag nog zwoel door Marilyn Monroe toegezongen.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Ondanks en misschien ook wel dankzij al die ellende is Marilyn Monroe de geschiedenis ingegaan als een legende, een stijlicoon. Ze speelde onder andere in de films Gentlemen Prefer Blondes, The 7-Year Itch en Some Like It Hot. En uit die film, Some Like It Hot, komt dit liedje. I Wanna Be Loved By You. En Marilyn Monroe wordt slechts 36 jaar oud. Dan naar de Western Recording Studios in Hollywood. Daar ronden de Beach Boys op deze dag in 1964 de opname af van deze single.

0: When I Grow Up To Be A Man komt 3 weken na de opname al uit en wordt met een nummer 9 notering een grote hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het is niet voor niks dat de single zo snel na de opname wordt uitgebracht, want de Beach Boys staan aan de vooravond van een uitgebreide tour en er is dringend nieuw repertoire nodig. Ja, toch wordt When I Grow Up To Be A Man in ons land niet een grote hit. Dan naar deze oorworm van Patricia Pai. Die komt op deze dag in 1967 binnen op nummer 37 in de top 40.
1: Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is altijd kapot.
0: Ja, je bent niet hip is een bewerking van dit liedje.

Patricia. Een neue Spielein, neues Glück van Sylv Malmquist. En een aardig wist u dat je over de Patricia Pai-versie. Is wel leuk om even mee te nemen. Niemand minder dan Pierre Cardner, vader Abraham, die tikt in het liedje ritmisch mee met een lepeltje op een cola-flesje. Nou, mede daardoor wordt een grote hit. Je bent niet hip, bereikt uiteindelijk de nummer 12. En dan nog even naar deze dag in 1967. Dan komt deze plaat van Cliff Richard uit. Marie, with the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. The Day I Met Marie is geschreven door Hank B. Marvin, de gitarist van The Shadows. En deze 39e single van Cliff komt in september 67 in de Nederlandse top 40 terecht en stijgt door naar de 8e plaats. Nog meer oud top 40 werk. Ik heb de lijst van deze dag in 1978 bij me. En ik wil niet veel zeggen, maar dat is volop zonneschijn hoor, in die editie van de Top 40. Ik ga je daar 3 voorbeelden van laten horen. Zometeen hoor je het Nederlandse antwoord op de Beach Boys, zou je kunnen zeggen. Heel veel mensen denken ook dat het de Beach Boys zijn. Het lijkt er ook wel heel erg op. Nou ja, dan heet de band ook nog de Surfers. En dan heet het liedje Windsurfing. Ja, dan vraag je er ook om. Die hoor je zometeen. Daarvoor nog La Bionda met One For You, One For Me. En eerst is hier Barry Manilow met Copacabana.

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
7: Oei, 2 minuten over 3:30 alweer. En daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Op de N34 bij de afslag Exlo is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen die mest vervoerde. De N34 is daarom in beide richtingen dicht tussen Kleindijk en Ees. Drenthe telt steeds meer fastfoodzaken. In 2014 waren het er nog 330, inmiddels zijn het er 425. Het blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En een roofvogel valt hardlopers, bewoners en fietsers lastig rond Vries. Op meerdere plekken staan daarom waarschuwingsborden met daarop de tekst agressieve roofvogel. Het hele verhaal en nog veel meer nieuws vind je allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Nou, dan meteen door naar de allesbehalve agressieve, maar buitengewoon vredelievende Hans Nienhuis met het weer.
8: De temperatuur is gematigd met 25 of 26 graden. Met een vlagige zuidwesten windkracht 4 worden er vrij veel wolken aangevoerd. En mogelijk is er deze middag een enkele lichte bui. Vanavond koelt het snel af en vannacht kunnen bij minima rond een graad of 13 de ramen wijd tegen elkaar open.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: vaste waarde in dit radioprogramma, hè, deze band. Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. Ook nog Make Me Smile van Steve Harley en Cockney Rebel. En Roy Orbison kwam voorbij met Oh Beautiful Lana.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: In het kader van je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de voorpret voor onze eindejaarslijst, de Drentse Doezend. Ja, dat vinden we wel leuk hier. Sterker nog, dat doen we al een aantal weken op de zaterdagmiddag. Ja, in het zomerseizoen, zaterdagmiddag tussen 12 en 2 om precies te zijn, dan zit Jeffrey Verdel hier. En die heeft de Drentse Doezendlijsten van de afgelopen 5 jaar... heeft hij dan binnen handbereik liggen. En ja, die vlooit hij dan door en dan vertelt hij wat hem daarin zoal opvalt. Dan draait hij wat hem daarin zoal opvalt. En dat levert een hartstikke leuk radioprogramma op. En toen dacht ik, hé, dat is dan een programma van 2 uur. Ik kan er natuurlijk ook gewoon elke dag 1 liedje uithalen en eens even kijken hoe het zit met de rangen en standen, moet ik zeggen. Nou, ik had vandaag wel zin in een zwijmelplaatje en dat is wel gelukt, hoor. Want ik heb eens even gekeken naar Sailing van Rod Stewart. Hoe het daarmee staat en stond in de Drentse Doezend de afgelopen jaren. Nou, 2022, toen ging het hartstikke lekker, hoor. Toen stond hij gewoon op 299, mooi boven in de lijst. Het jaar daarna gleed hij een eindje onderuit, naar 334. Nou ja, dat is dan nog te overzien, maar het jaar daarna, dat werd een rampjaar, hoor, voor deze klassieker. Want toen gleed hij van 334 naar 923, dus bijna 600 plaatsen onderuit. Dat was even schrikken. Nou, de afgelopen editie, 2025, toen trok het weer een heel klein beetje bij naar 654. Maar het zal ons toch niet gebeuren dat hij daar onderin een beetje blijft hangen. Dat verdient zo'n meesterwerk toch niet? Laten we eerlijk zijn. Nou ja, in de laatste week van het jaar, dan zullen we het horen. In het kader van jullie stemlijstjes, hoe het er dan voor staat. Of hij er überhaupt nog in staat. Nu in elk geval op de radio dus, Rod Stewart.

Als je jezelf nou een plezier wil doen, hè, zet dan nog eens een keertje dat album Pet Sounds van de Beach Boys op. Hè. Dat begint al met dit liedje en daarna wordt het alleen nog maar mooier. Wouldn't it be nice? En daarvoor een van de klassiekers uit de Drentse Duizend. Tenminste, de afgelopen jaren. Of we hem daar dit jaar ook weer in gaan tegenkomen. Ja, dat horen we in de laatste week van het jaar wel weer. Hè. Rod Stewart en Sailing. Ja, we kruipen alweer richting 4 uur. Wat vliegt dat jaren 60 en 70 uurtje toch altijd weer voorbij. Het is ongelooflijk. Nou goed, ik had het al even over de Beach Boys. Met Pet Sounds. Dat was een album dat uitkwam in 1966. En dat is het jaar waarin ik ook blijf hangen voor de twee pareltjes die ik uit de jukebox tevoorschijn ga toveren. Want de Beatles, daar heb ik het over. Het is vandaag exact op de datum, op de dag, 60 jaar geleden dat het album Revolver uitkwam. Volgens velen misschien wel het allerbeste album van de Beatles. Het was hun zevende. Zevende album in 3,5 jaar tijd. Kijk, toen wisten ze nog wat werk aan was. Hè? Kwam dus uit op 5 augustus 1966. En daarin ja, was toch een wat meer volwassen geluid van de Beatles te horen. Dat hadden ze daarvoor al een beetje ingezet met Rubber Soul. En toen kwam daarachteraan, kwam Sgt. Pepper nog weer eens erachteraan. Dus nou, ze zaten er lekker in. Laten we het daarop houden. Twee liedjes van die legendarische plaat, die ga ik je laten horen. Twee liedjes van het album Revolver van de Beatles. Ik ga het muntje in de jukebox gooien. Zometeen hoor je Taxman, protestlied van George Harrison, hè, tegen de strenge belastingregels in Engeland. Levert een mooi liedje op, dat hoor je zo. En eerst gaat de naald op de plaat voor Good Day Sunshine.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Daar gaat hij dan.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen, met René Steenbergen.

0: George Michael en Faith.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, en voor dat solo-tijdperk van George Michael, toen zat hij natuurlijk in Wham. En maakte hij samen met zijn maatje Andrew Ridgeley ooit een tour door China. Er is een documentaire over gemaakt. Die heeft jarenlang in de kluis gelegen. Met uiteindelijk toch niet helemaal wat ze ervan verwacht hadden, hoe ze het bedoeld hadden. Maar nu is dat helemaal opnieuw gemonteerd, andere versie van gemaakt. Is nu te zien in de bioscopen en eind deze maand ook te zien op de BBC. Wham in China, 10 Days in China, zo heet die documentaire. Was even een televisietip. Nooit weg, laten we eerlijk zijn. Nou, van de televisie naar de radio, want dat is natuurlijk het medium waar je naar luistert. Alhoewel, misschien kijk je ook wel radio, dat zou ook kunnen. Via de Drentse televisie. Ja, dan hoef je helemaal niks te missen van wat er hier in de studio zoal gebeurt. En dat is, nou, alleen maar spektakel, hè. Alleen dit uur al. Straks na 16:30 dan gaan we weer een rondje tientje of tombola spelen. Kijken of we daar weer een beetje een dikke prijs uit kunnen halen. Iemand blij kunnen maken. Of misschien kies je ook wel voor een tientje op je bankrekening. Helemaal niet zo gek in deze dure tijden. Nou, dat is straks na 16:30. Eerst eens even wat andere toestanden.
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, de dag is niet compleet zonder. Ik kan er niet genoeg benadrukken. Dierennieuws. En ja, daarin even een vraag aan jou. Aan de andere kant van de radio. Ga je nog op vakantie? En specifiek, ga je toevallig naar Mallorca? Nou, let dan eventjes goed op. Want twee populaire stranden van Mallorca, daar worden badgasten namelijk aangevallen door vissen. Ja, kleine visjes, maar wel met een flinke persoonlijkheid. Verschillende mensen hielden er zelfs bloedende wonden aan over. Kijk, dan maken we ons hier in Drenthe druk over een agressieve roofvogel. Maar daar in Mallorca hebben ze ook zo hun problemen. Nou, volgens visexperts gaat het om de geelstreepzeebrasem. Goed Scrabble-woord ook, de geelstreepzeebrasem. Het is een vis van een centimeter of 30 met scherpe tandjes. En nou ja, totaal geen respect voor je persoonlijke ruimte. Vooral vingers en tenen zijn de klos. Dus was je vroeger bang voor een haai, nu moet je uitkijken voor deze geelstreepzeebrasem die zijn tandjes graag in bepaalde lichaamsdelen zet. Volgens de autoriteiten komt het allemaal door het warmere zeewater. De vissen hebben meer trek gekregen en zwemmen daardoor steeds dichter naar het strand. Waar ze dus ja, allerlei malse billen en andere dingen tegenkomen. Ja! Vissen in het dierennieuws. Ach ja, vissen. Andere mensen die zijn er weer helemaal door gefascineerd, hè, door die glibberige beestjes. Zo gefascineerd zelfs dat ze in alle vroegte met al hun gereedschap en toestanden op pad gaan.
4: Ik snap ook nooit dat vissen zo vroeg moet. Vrienden van mij die gaan 's morgens om 16:30 vissen. Dat begrijp ik niet. Gaat er dan 21:00 dicht of zo? Ik heb dat nooit begrepen. Dan gaan ze nooit alleen, dan gaan ze met een hele competitie. Dan gaan ze op een zondagmiddag met 1500 man sterk. Echt waar. Langs één kanaal. Zogenaamd gecamoufleerd. Groen pak aan, groene parasol. Dat die vissen s'morgens wakker worden en zeggen: hey, er zitten 1500 bomen met een checkie. Het is ook een hele oude sport. Het is van 3000 voor Christus. Ze hebben een visakte gevonden van 3000 voor Christus. Wel knap dat ze toen al wisten dat 3000 voor Christus was.
5: Hey.
4: Misschien is het nou wel 4000 voor Jan de Vries, maar dat weten we nog niet. Het is ook een beetje een anonieme sport. Vrienden van mij die vissen iedere dag, dag in dag uit. Echt waar, die maak ik nog geen klote mee. Dan kan je grafschrift, daar staat op Henk en nooit iets gemist, Henk en altijd gevist.
1: Studio Steenbergen.

0: onze Zeeuwse vrienden van Raccoon en No Mercy.
1: Ook Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en Ellie maakt weer van alles mee hoor. Vanochtend begon het allemaal op het Uffelterstrandje in alle vroegte. Later hoor ik er nog op de feestweek in Nieuweroord. Op de tennisbaan in Roden nam eens even een kijkje. En ja, wat is het vierde plekje waar je beland bent, Ellie?
3: Ja, René, voor onze lessen op Jack voor vandaag. Staan we in Veenhuizen tegenover de Grote Kerk. Een hele mooie plek in het bos. Erikse, met Erik Zwezerijn. Goedemiddag, Erik.
4: Ja, goedemiddag allemaal.
3: Zeg, Erik, ja, we hebben een plekje in het bos uitzocht. Dat is niet voor niks, want jij wilt aandacht vragen voor iets wat met bos te maken heeft.
4: Ja, we zijn natuurlijk allemaal wel getuigen geweest van de rampen in Zuid-Europa met name. Zuid-Frankrijk, Spanje, waar enorme bosbranden woeden nog steeds. En ik vraag vooral aandacht voor de dieren in nood, de honden, die daar ook natuurlijk de dupe van worden. Dus even voor het contrast staan we hier in een prachtig bos. Maar het is niet overal zo. En die dieren moeten ook geholpen worden. En daar is een stichting voor en die ondersteun ik. En daar heb ik een schilderij van gemaakt van een hond echt op de vlucht. Waardoor dus dat drama goed zichtbaar wordt. Dus even in de taal van de kunstenaar vraag ik daar dus aandacht voor deze actie.
3: Erik, er is een atypisch schilderij voor jou. Meestal, jij schildert heel veel dieren, want je bent echte dierenvriend. Maar meestal is er dan wel een grap of iets dergelijks, of iets lolligs of iets leuks te zien. Maar dit schilderij, dat is totale paniek, is heel iets anders.
4: Ja, precies. Kijk, ik ben altijd heel positief. En dieren zijn dat ook. Dus ik schilder ze vaak natuurlijk een beetje gezellig als vriend van de mensen zo in de mand of hoe dan ook. En dat komt dus nu even niet aan de orde. Dit is nu duidelijk even het leed in beeld brengen. En ik vind zelf dat aardig geluk is, want ik schrik er zelf steeds nog van.
3: Ja, ik wist niet dat een hond zo kan kijken, zo ongelooflijk verschrikt.
4: Ja, echt verschrikt. Paniek in de ogen, ja, hè? Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg. Dus dan is het heel mooi dat er zo'n stichting is. Die zorgt dus voor de opvang, medische opvang, evacuatie. En ook weer dat ze eventueel herenigd worden weer met het baasje. Want ze zijn misschien zo ook weggelopen. En ook
3: ja, paniek. In paniek bedoel je?
4: In paniek, ja. Ja, het baasje niet, maar ja, die ook wel. Maar de hond natuurlijk.

0: die zeg maar 800 euro doneert, die mag hem ook aan de muur hangen. Maar goed, het punt is eigenlijk vooral het in beeld te brengen en de aandacht voor de actie om de dieren te helpen.
1: En door met zoveel mogelijk geld in te zamelen, je hebt ook een QR-code achter op je schilderij staan. Dat is de QR-code waar mensen die giet rechtstreeks naar de plek waar mensen kunnen doneren, hè?
0: Ja, die giet rechtstreeks naar House of Animals. En ook direct gekoppeld aan deze actie. Dus ook rechtstreeks en heel concreet voor de medewerkers die daar ook aanwezig zijn om deze dieren uit de nood te helpen.
1: Waarom vind je nou belangrijk dat die beesten geholpen worden?
0: Ja, ze vragen mij ook wel eens van mensen moeten nog eerst geholpen worden en dan komen pas die dieren, weet je wel. Maar ja, daar zijn heel veel humanitaire acties en organisaties voor. Maar ik denk, als je nou eerst moet wachten tot alle mensen geholpen bent en dan komt de dieren pas aan de beurt, dan komt ze niet meer aan de beurt. Dus misschien moet je gewoon even ook naar de tweede en de derde plaats van de nood gaan. En nou ja, mijn hart ligt ook al bij mensen natuurlijk. Ik heb geen hekel aan mensen, maar vooral ook bij dieren. Dus ja, dat is dan gewoon voor mij ook de spontane reactie geweest. Hè?
1: Ja, dit was een spontane actie. Nog even, die QR-code. Ja, mensen kunnen thuis kijken op televisie, want dan ziet ze die QR-code. Maar waar kunnen ze die anders vinden? Want ja, daar kom je niet zomaar op.
0: Dan moet ze even naar mijn Facebook en dan Erik Zwezerijnen. En daar staat ook het hele verhaal op, ook met bankgegevens enzovoort. Dus zo kan iedereen zijn kluifje bijdragen.
1: Nou, kijk eens aan, dat is maar niet zo moeilijk, Wim. Erik, dank je wel dat jij dit wilt doen. Ook mooi dat je inzet voor deze goede actie. Mensen thuis, ja, ga even naar de Facebookpagina van Erik Zwezerijnen met een lange ei. En een K, ja, Erik met een K, en Zwezerijnen is het. En daar staat precies op wat je moet doen om de actie te steunen, om dieren te helpen in Spanje en in Zuid-Frankrijk, die slachtoffer worden bent van de bosbrand. Nou, ik zou zeggen, doen.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@

is misschien niet een hele voor de hand liggende combinatie. Maar ja, dat levert dan toch weer dit geinige liedje op. Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon. Daarvoor nog The Babies en Every Time I Think of You. Ik liep net eventjes richting koffiezetapparaat. En dan krijg je een beetje mee van de buitenwereld. En toen viel me al op, het is stil op straat. Niemand meer buiten, want iedereen zit er al een beetje klaar voor. Hè? Straks 4:30, dan gaan we het weer spelen. Het allerleukste spelletje van de ganse Nederlandse radio. Tientje of tombola. En misschien komt er wel weer een hele dikke prijs uit vandaag. Dat horen we straks. Tot die tijd hoor je nog deze van Smokey. Living Next Door to Alice. Sally.

0: Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Het is op de seconde 1 minuut over 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De politie gaat uit van brandstichting bij de grote brand in het centrum van Hogeveen afgelopen mei. Toen brak er aan de notaris Mulderstraat brand uit in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Op de N34 bij de afslag Exlo is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen die mest vervoerde. De N34 is daarom in beide richtingen dicht tussen Kleindijk en Ees. En Drenthe telt steeds meer fastfoodzaken. In 2014 waren het er nog 330, inmiddels zijn het er 425. Blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, wil je helemaal die cijfers in? Of wil je totaal ander nieuws lezen? Het kan allemaal op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Het weer dan, Hans Nienhuis.
6: De temperatuur is gematigd met 25 of 26 graden. Met een vlagerige zuidwestenwindkracht 4 worden er vrij veel wolken aangevoerd. En mogelijk is er deze middag een enkele lichte bui. Vanavond koelt het snel af en vannacht kunnen bij minima rond een graad of 13 de ramen wijd tegen elkaar open.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Money is Too Tight to Mention van Simply Red. En ook nog de Use Corporation en Rock the Boat.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, je merkt dat dan toch altijd een beetje. Als het bijna weer de tijd is om een nieuw rondje tientje of tombola te spelen, dan hangt er iets in de lucht. Sterker nog, ik zag net in de telefooncentrale alweer dat er ook al mensen zijn die programmeren ons telefoonnummer dan alvast in. Hè? Dat je dan zo snel mogelijk erdoor bent met een beetje geluk. Ja, ik begrijp dat wel. Tientje of tombola, het is het legendarische spelletje op Radio Drenthe. En in het kader van die plaat van Simply Red die ik daarnet draaide. Money is too tight to mention. Ja, we letten allemaal meer dan ooit op onze knip. Hè? Ja, in principe kun je een tientje winnen bij dit spelletje. Dat is al leuk, dat is al lekker. Elke euro extra is meegenomen in deze barre tijden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die houden wel van een beetje risico nemen. En heel vaak kan dat ook wel uit. Want de legendarische ballenmachine die staat hier in de studio, die is gevuld met allerlei leuke prijzen. En ja, voor zover ik kan nagaan, weet ik dat bijna zeker, is de hoofdprijs, die is er nog niet uit. Die zit er nog steeds in. En die hoofdprijs, dat is een helikoptervlucht, VIP-arrangement tijdens de Classic Grand Prix. Eind augustus is dat. Mag je dus met een helikopter over het TT-circuit heen. Wauw, hoe leuk is dat? Nou, misschien gaat hij er zometeen wel uit. Wie zal het zeggen? Maar misschien wordt het ook wel iets totaal anders. Misschien wordt het een RTV Drenthe sticker. Maar ja, hetzelfde geldt is het ook een merk zonnebril of een paar RTV Drenthe sokken. Die hebben er ook in zitten. RTV Drenthe petjes of een dagje naar de sauna. Het kan allemaal. Avondje lekker uit eten. Kortom, er zitten leuke dingen in. Maar als je het zeker voor het onzeker wil nemen, dan neem je lekker dat tientje. Dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Het is aan jou. Het enige dat je daarvoor moet doen is een vraag beantwoorden. Een vraag die iets met Drenthe te maken heeft. En ik denk dat die vandaag wel te doen is. We gaan een klein eindje terug in de studio, in de geschiedenis. De studio? Nee, in de geschiedenis. 20 jaar om precies te zijn. Want in dat jaar sloot er een familiepretpark in Norg. Weet je dat nog? Hoe heette dat pretpark ook alweer? Pretpark, familiepretpark in Norg, dat in 2006 de deuren, schuine streep, de hekken sloot. Hoe heette dat pretpark ook alweer? Nou, het was niet de Efteling, het was een andere naam. Als jij het weet, stel jezelf dan in verbinding met de studio. Dat mag via de app, het mag via de telefoon. En wie weet levert jou dat een tientje of een dikke prijs op. Dat is aan jou. Probeer eerst de studio en de uitzending maar eens te halen. Hè? 0592-3311-88. Het familiepretpark in Norg, dat inmiddels alweer 20 jaar dicht is. Hoe heette dat park nou toch ook alweer? 0592-3311-88.

0: toch altijd mooi. Even een beetje een stichtelijk woord. In dit geval van The Birds en Turn, Turn, Turn.
1: Vriendje of tombola.
0: Nou, al een stichtelijk woord van The Birds. En dan komt de dominee van RTV Drenthe ook al even spontaan binnenlopen. Hadi Wim.
2: Dag hoor.
0: Wat doe jij nou, Wim? Ben je nog zo lang op de koffie hier?
3: Ja, ik ben even wat opnames aan het doen voor komende zaterdag. En vanmorgen alvast even bezig. Dat dus ik zit druk in de overuren.
0: Ja. En dan maak ik gelijk even de gelegenheid gebruik om bombarderen. Jou gelijk tot prijsmeisje.
3: Nou, het is de eerste keer dat ik dit dus doe, hè. Dus het is voor mij ook spannend.
0: Met die tombola-machine?
3: Ja, ja, zeker.
0: Ja, nou sta jij wel heel enthousiast al bij die machine. Maar het kan natuurlijk maar zo zijn dat de persoon die we zo aan de lijn hebben voor het tientje gaat teasen. Dan sta je er voor niks.
3: Ja, dat zou sneu zijn.
0: Nou ja, dat gaan we meemaken. Dat gaan we ondervinden. Hadi Herma.
4: Joh, ik zit aan de radio.
0: Ja. Oh, Herma haalt de hele familie er nog even bij. Want klaar zitten, want ik ben op de radio. Hi Herma uit Schonebeek.
4: Ja, mijn man die rap.
0: Oh. Ja, jouw man die roept dat je op de radio en de televisie bent. Maar dat wist je zelf ook al.
4: Nee, dat niet. Ik moet in Beven komen, maar dat kan ook niet.
0: Nee. Nou gaat de radio even voor, hè?
4: Ja.
0: Ja, want lieve Herma in Schonebeek, ik had net die vraag in de tombola zitten. Het familiepretpark in Norg, dat inmiddels alweer 20 jaar dicht is. Hoe heette dat park nou toch ook alweer?
4: Dat was de Vluchtheuvel.
0: De Vluchtheuvel, ja. Het was bij mij wel een beetje weggezakt, moet ik zeggen. Maar toen ik het zag staan, dacht ik, oh ja, de Vluchtheuvel. En toen dacht ik weer, is dat alweer 20 jaar terug dat het dichtgegaan is?
4: Ja. Blijkbaar.
0: Ja. Ben je wel eens geweest destijds?
4: Nee.
0: Niet?
4: Nee.
0: Wim, jij?
4: Ben er
3: ja, zeker. Ja, dat hoorden wij de opvoeding toen.
0: Jij was daar niet van de draaimolen af te halen, hè?
3: Nee, daarom. En de hele grote zandbak naar beneden daar. Dus mooi.
0: Ja. Hey Herma, het is goed. En dat betekent dat je in principe een tientje hebt. Dan kun je een lekker ijsje voor je man kopen die zo hysterisch naar je zit te gillen de hele tijd.
4: Die is net een ijsje wezen kopen met zijn kleinzoon en een zoon.
0: Nou, dan was hij wel een tientje kwijt, denk ik.
4: Ja, dat weet ik niet. De zoon heeft betaald.
0: Als je een beetje vers ijsje koopt tegenwoordig, dan gaat het al die kant op, hoor. Ja.
4: Nee, je bent zo. Maar goed.
0: Dan kunnen we dat een beetje compenseren met een tientje. Maar je kunt ook zeggen van, nee, ik neem het risico. En wie weet haal ik de helikoptervlucht wel uit de machine.
4: Ja, wie weet. Nou, doe dat maar.
0: Ga je daarop gokken? Ja?
4: Ja, ik gok erop.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken. Wim, die staat inmiddels bij het apparaat.
3: Jongen, dat is echt span. Er zit al een muntje in, geloof ik, hè?
0: Nee, die ligt er volgens mij bovenop. Oh, nou, kijk eens. Even kijken.
3: Oh ja, dan draai ik. Oh, wacht eens even. Ja, draaien.
0: Enkele keer blijft hij ook wel eens hangen. Maar dit klinkt hoopvol.
4: Ja, klonk. Wie weet.
3: Het is een groene.
0: Dat geeft mij al een goed gevoel.
4: Dat maakt niet uit.
3: Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Eens even kijken. Er zit een heel klein papiertje zit erin.
0: Weet je wat ook wel leuk zou zijn, Wim? Bedenk ik me nu ineens spontaan.
3: Nou.
0: Om er ook een keer een papiertje in te doen met je hebt een tientje.
3: Oh ja, ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
3: Oh, maar dit is lekker.
4: Ja, dat was vanmiddag ook alleen, die opperde daar.
3: Ja, klopt. Om er een paar tientjes in te doen.
0: Ik ben ook zo origineel.
3: Ja. Echt, hè. Maar ik heb hier het papiertje en er staat een kleine letters, dus ik doe de bril even af. Er staat, je hebt gewonnen een paar RTV Drenthe sokken.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, je kunt maar beter klaar zijn voor de naderende herfst en de winter, Herma.
4: Ja hoor.
0: Hou je ze zelf of, geef je aan je kerel?
4: Nee, ik hou ze zelf.
0: Ja, groot gelijk. Ja, jij hebt dat vuile werk ook opgeknapt inmiddels, hè, op de radio. Dus dat snap ik wel.
4: Daarom.
0: We gaan die sokken zo snel mogelijk naar je toesturen. Veel plezier ermee en hartstikke leuk dat je meedeed.
4: Ja, en jullie bedankt en fijne dag nog.
0: Dankjewel, jij ook. Doeg. Hoi Herma, hoi.
4: Doei.

toch maar zo'n paar exclusieve RTV Drenthe sokken voor Herma uit Schonebeek. Ja, die denkt ook, laat de herfst en de winter maar komen. Die zitten warmtjes bij, dat weten we nu al. Ja, het is een van de prijzen die uit die tombola-machine tevoorschijn kan komen. En ja, zoals eerder vanmiddag gezegd, de hoofdprijs die zit er nog steeds in. Die helikoptervlucht boven het TT-circuit. Ja, misschien gaat hij er morgen wel uit. Misschien morgen wel gelijk in het eerste rondje. In alle vroegte bij Judith. En dat zal zijn zo ongeveer rond 8:30. Dus dan gaat het hele grote tombola-avontuur weer vrolijk verder.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: liedje heet Tribute. En dat is het ook letterlijk. Een eerbetoon aan vooral alle grote soulhelden van weleer de Britse groep de Pasadena's.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Een grote Europese hit. In Nederland staat hij maar liefst 12 weken in de top 40. Waarvan 4 weken op nummer 1. In augustus 1988. Ja, dat draaide het komende uur allemaal om. Augustus 1988. Oftewel exact 38 jaar geleden. Het jaar en de maand waarin we de datum 8888 hebben. Een zogenaamde palindroom, een omkeerbare datum. En de Chinezen die rekenen daarom op de gelukkigste dag van de eeuw. Maar die worden een beetje teleurgesteld. Er zou in hun land die hele dag niks bijzonders gebeuren. Nou, wat was er dan wel zoal aan de hand in de wereld? En belangrijker nog, wat kwam er in die tijd uit de radio? 1988 dus. Ja, een zomer die wisselvallig verliep. Koel, somber, hoewel het jaar zelf de geschiedenis in ging als een van de zachtste jaargemiddelden. Dat is dan wel weer gek, hè? Juni startte somber, de maanden daarna bleven matig en nat. Kortom, voor een beetje vrolijkheid in de zomer was je wel aangewezen op de radio. En nou, daar waren die vrolijke noten heus wel te vinden, hoor. Bijvoorbeeld met dit zomersliedje van Tatjana.

0: Zo'n anderhalf jaar voor deze hit maakte Nederland kennis met Tatjana Simic als zij de ondeugende dochter speelt, dochter Kees, in de film Vlodder. En daarin natuurlijk deze legendarische scène.
1: Mooie wagen.
2: Het is een CX-25 GTI met injectiemotor.
1: Injectie?
2: Er is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit.
1: Wat weet u dat allemaal goed?
2: Ik zit in de autobranche.
0: Tatjana, die wordt gigantisch populair en dus mag ze ook een plaatje opnemen. Zo gaat dat dan, hè. En dat was het liedje dat je daarnet hoorde. Chica Cubana, die in de zomer van 1988 net niet de top 10 weet te halen. Nou, Tatjana blijft daarna wel zingen, levert nog wel wat plaatjes af. Maar dat succes van deze Chica Cubana, dat weet ze daarna bij lange na niet meer te evenaren. Nou, van de ene damesnaam naar de andere naam, het is een kleine stap. Zitten we net in Tatjana, nu gaan we naar Pamela. Hier is Toto. Ah!

0: lekker dit, hè. The Seventh One, dat is de titel van de, hoe raad je het zo, het zevende album van de Amerikaanse band Toto. En Pamela, het, ja, de naam waar dit liedje over gaat, de dame waar dit liedje over gaat. Die Pamela, dat is de naam van de dame waar Toto-zanger Joe Williams in die tijd mee deed. Ja, zo ingewikkeld is het vaak helemaal niet, hè. Augustus 1988, daar focussen ze ons dit uur op. Nou, wat is er dan zoal aan de hand in de wereld? Nou, in die maand, augustus 88, overlijdt de Italiaanse autoconstructeur Enzo Ferrari. In 1947 bouwt hij zijn eerste race Ferrari en het merk zal later uitgroeien tot een van de meest succesvolle teams in de Formule 1. En later komen er ook sportwagens voor op de openbare weg bij. Onze Nederlandse Prins Bernhard die is een groot liefhebber van het merk en hij wordt zelfs een persoonlijke vriend van Enzo Ferrari. Ja, en dat Enzo Ferrari iets legendarisch heeft neergezet, dat begrijpt hij zelf ook wel.
1: Se un giorno non potessi più venire, guardate con fiducia a quelli che sono con me. E la Ferrari diventerà una verità.
0: Ja, hij zegt hier zoiets als, als ik er op een dag niet meer zal zijn, dan kun je naar de mensen gaan die ik vertrouw, want zij zijn er dan nog wel. En zij zullen je helpen, zodat Ferrari, het merk Ferrari, onverwoestbaar zal zijn. En zo Ferrari is 90 jaar geworden. En ja, nog altijd spreken die auto's tot de verbeelding, die supersnelle Ferraris. En ja, dan is het bruggetje naar deze grote hit uit de zomer van 1988 al heel snel gemaakt. Dat heet namelijk Fast Car. Tracy Chapman, daar maken we kennis mee in die periode. Tijdens het Nelson Mandela eerbetoon in Wembley in Londen staat ze daar een beetje verlegen met alleen haar gitaar. En dat maakt zoveel indruk dat de volgende dag iedereen meteen naar de platenwinkel rent om haar album te kopen.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Het is 1,5 minuut voor 6:30. We zijn mooi op tijd voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De politie gaat uit van brandstichting bij de grote brand in het centrum van Hogeveen afgelopen mei. Toen brak er aan de notaris Mulderstraat brand uit in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Op de N34 bij de afslag Exlo is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen die mest vervoerde. N34 is daarom in beide richtingen dicht tussen Kleindijk en Ees. En Drenthe telt steeds meer fastfoodzaken. In 2014 waren het er nog 330, inmiddels zijn het er 425. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer nieuws vind je 24 uur per dag op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Ja, dan maar eens even naar het weer kijken, want er is wel een en ander aan de hand. Hans Nieuwhuis, goedemiddag.
8: Mooi René, goedemiddag.
7: Hans, ja, we tappen duidelijk uit een ander vaatje dan de afgelopen dagen.
8: Nou ja, het vaatje is een beetje koeler geworden, laten we het zo zeggen. Nou ja, bier moet je ook koel leggen voordat het echt lekker wordt, dus laat ik verder maar niks aanmoedigen. Nee, het is de wind is gedraaid gisteren en dat konden we vandaag dus goed merken aan de temperatuur. We hebben een, even kijken, 25,7 graden in Dieven gehaald met 5 zonuren, 26,2 in Wijster. Nou, bij mij in Holsloot was het ongeveer hetzelfde idee. Ja, dat is toch ruim 5 graden eraf ten opzichte van gisteren.
7: Ja, dat merk je wel.
8: Nou, ik vond het zelf eigenlijk ook wel prettig op deze manier. Ja. Want gisteren werd het wel erg vochtig. Maar aan de andere kant, ja, ook mensen zijn, er zijn ook mensen bij, zijn echt hitteaanbidders. Dus die vinden het ook wel lekker als het 30 plus is. Ja. Maar ja, van elk wat wils deze week. Zo kunnen we het ook zien.
7: Ja, wat dat betreft is het nooit goed eigenlijk.
8: Nee, of het is altijd goed. De variatie houdt het leuk in
7: Nederland. Ja, dat is ook zo. Ja. Hey, maar de koers die nu ingezet is, Hans, zet die zich een beetje door? Of hoe ziet het er verder uit?
8: Nou, hij zet zich een dagje of twee door, zou je kunnen zeggen. We zien vanavond en vannacht dat het mooi afkoelt. Dat wordt een graad of 13 vannacht met een zwakke zuidwestelijke wind die over blijft. Nou, beide ramen tegen elkaar open en even lekker laten doorwaaien, want nu heb je de kans weer. En is het morgen nog iets koeler. Het is dan maximaal een graad of 23 in de kop en misschien net aan 24 in de dorpen en steden in het zuiden van de provincie. En we hebben dan een mix van zon, bewolking en in de middag een paar lichte buien. Die gaan niks doen aan de droogte. De meeste plekken zullen ook helemaal geen neerslag krijgen, maar er zou dus een spatje neerslag bij kunnen zitten. Het wordt ook geleidelijk aan bewolkter in de middag, dus het zonnigste stuk van de dag is morgenochtend. Dan de vrijdag. Na een nacht van een graad of 10 is het vrijdag een graad of 22. Dat is de enige dag van de week waarin we op of net zelfs iets onder de norm zitten voor deze tijd van het jaar. Een graadje. Kijk, het komt op details aan. We gaan tot het graadje. En dan zien we dat vrijdag dat de wind zwak is uit westelijke richting. Mix van zon en bewolking, dan is het droog. Maar ja, ondertussen snoert zich een nieuwe afsnoering af van het Azorenhoog. Die gaat over ons heen trekken. En zaterdag en zondag meteen gaat die temperatuur weer omhoog. We zien dan een zuidoostelijke windrichting. En op zaterdag is het de graad of 26, 27. En op zondag 29 tot in het zuiden van Drenthe alweer 30 graden.
7: Toch weer? Bij
8: de, ja, het gaat heel gemakkelijk dit jaar. Maar als er ook geen vocht in de grond zit, gaat de opwarming ook makkelijker. Want dan hoef je dat vocht niet mee op te warmen. Zaterdag behoorlijk zonnig. Zondag weer een mix van zon en bewolking. En eigenlijk ook begin volgende week, als ik het zo verder volg, dan zien we eigenlijk dat de temperaturen hoog in de 20 blijven hangen. 27, 26, die waardes. Wind gaat geleidelijk wat naar het westen, maar begint toch weer te twijfelen. En het lijkt erop dat die hoge druk bijna boven ons blijft hangen. En dat we dus opnieuw een periode ingaan van zon, bewolking en heel weinig tot geen regen.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
15: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via HellerAnHeller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
16: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.

Jacobus Johannes Krommenhoek. Oftewel, Koos Albers met Eenmaal kom jij terug. In augustus 1988 haalt hij de nummer 2 mee in de top 40. En het liedje, het komt je misschien bekend voor, dat kan, want het is een bewerking van deze klassieker van Ray Charles.

0: sometimes.
1: Ja, mooi dit, hè. I can't stop loving you. De zomer, en dan vooral augustus 1988. Daar zijn we dit uur volop mee bezig. Ja, dan zoek je natuurlijk ook de broodnodige zomerse klanken. Nou, die zijn het best te vinden, hoor. In de top 40 lijsten van die periode. Zoals deze van Albano en Romina Power. Dit is Libertà. MUZIEK

De Italiaanse Albano en de Amerikaanse Romina Power, ze waren een echtpaar destijds. Ze maakten meer dan 20 albums en verkochten daar wereldwijd zo'n 150 miljoen exemplaren van. En hit hadden ze met Felicita, Charazan en ook deze Libertà. Ook hebben ze in Italië nog 7 films gemaakt die gebaseerd zijn op hun liedjes. Kortom, een en al succes hoor voor dit tweetal. Alhoewel, hun huwelijk overleefde het allemaal niet. Na de scheiding bleven ze nog een tijd samenwerken. Maar dat hield op een gegeven moment ook op. En Albano, die is nog altijd actief. En die maakt tegenwoordig nog steeds muziek met zijn dochter, Crystal.

0: In de zomer van 1987 dan brengt Robert Cray de blues opnieuw onder de aandacht van het grote publiek met de hit Right Next Door. En een jaar later dan doet hij dat eigenlijk nog een keer met deze Don't Be Afraid of the Dark. Nou, dan maar weer even kijken naar wat er zoal speelde in augustus 1988. Nou, dit is wel een beetje een vreemd verhaal, want het lijkt op een 1 april grap, maar in augustus 88 wordt er toch echt in België een revolutionaire uitvinding gepresenteerd.
1: Niet gevaarlijk of levensbedreigend, maar voor wie er voetstoots mee wordt geconfronteerd, een bron van bittere ergernis, de hondenpoep. De Vlaamse gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening, Wijssen, heeft vanmorgen in Oostende de zogenaamde milieuvriendelijke hondenmotor voorgesteld. Een soort van stofzuiger voor hondenpoep, gemonteerd op een motorfiets en voorzien van een schraper plus een slangetje waarmee het product op de drol kan worden gespoten. Minister Wijssen raadt de gemeente aan de motor op hun stoepen in te zetten. De huur van motor en piloot kost 8000 frank per dag.
0: Ja, en 8000 Belgische frank, dat is ongeveer 200 euro. Ja, lekker verhaal dit. Nou, groot succes wordt die motor niet. Levert in de praktijk nogal wat problemen op. De klotsende poep in de voorraadtanks die zorgt voor instabiliteit. En het systeem blijkt uiteindelijk helemaal niet te werken als het vriest.

Stay with me till the morning. Ook prachtig, hè? Kortom, met de muzikale genen zit het wel goed in de familie Brown. Die genen worden ook doorgegeven aan dochter Sam. In augustus 88 komt ze de top 40 binnen met Stop, dat je net hoorde. En uiteindelijk staat die plaat 3 weken nummer 1 in Nederland. Maar goed, wat is nou echt de grote hit in augustus 1988? Nou, dat is er eentje die een jaar eerder ook al eens uitkomt als een B-kantje en daardoor dan een beetje onder de radar blijft. Maar uiteindelijk komt het vooral door de reacties uit de radiowereld toch bovendrijven en wordt het een joekel van een hip-hop hit. Ik denk dat die nog nooit gedraaid is op Radio Drenthe, maar voor alles moet een eerste keer zijn. De grootste hit in augustus 1988 is deze van Salt-N-Pepa. Dit is Push It.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten. Van Enschede.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ze zijn er weer.
8: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
12: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Radio Drenthe.
20: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, speelde dit nummer jaren als toegift bij liveconcerten. Het wordt gezongen door Ronnie Van Zandt, die om het leven kwam bij het tragische vliegtuigongeluk, en zijn broer Johnny Van Zandt werd zijn opvolger. Lynyrd Skynyrd, Free Bird.

Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Het nummer komt van het tweede album van Beth Hart, Immortal, uit 1996. En het werd opgenomen zonder studiomuzikanten met haar eigen begeleidingsband voor Lava Records, een sublabel van Atlantic Records. Beth Hart, Hold Me Through the Night.

Bad Heart, Hold Me Through the Night. Het is een compositie van Steve Marriott en Ronnie Lane. En Steve Marriott overleed in 1991 toen zijn huis afbrandde. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer 1 de 2 in Nederland, 3 in Ierland, 5 in Zweden, 15 in Nieuw-Zeeland en 17 in Duitsland en Denemarken. The Small Faces, All or Nothing.

The Small Faces, All or Nothing. Meat Loaf uit Dallas overleefde de coronaperiode niet. Hij overleed in januari 2022 op 74-jarige leeftijd. Dit nummer eindigde 5 in Canada, 9 in Nieuw-Zeeland, 11 in Amerika en Australië, 25 in Ierland en 32 in Engeland.

Meatloaf, Two Out of Three Ain't Bad. Rainbow, dat was de band van Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore met de Amerikaanse zanger James Dio. Het nummer is geschreven door Russ Ballard, de gitarist van de formatie Argent. En op dit nummer is Graham Bonnet de zanger. Het nummer eindigde 5 in Ierland, 6 in Engeland, 47 in Nederland, 57 in Amerika. Rainbow, Since You've Been Gone.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En het album werd opgenomen in de Cedar Creek Recording Studio in Austin, Texas. En daar werden ook al albums opgenomen van The Chicks, Jimmy LaFave, Kris Kristofferson, Alexandro Escovedo, Slade Cleaves en Jerry Jeff Walker. En de producer was de ervaren Texaanse bluesgitarist Anson Funderburk. Gabe Stillman, Someone in My Mirror.

Gabe Stillman, Someone in My Mirror. Het is de compositie van John Fogerty en er verschenen covers van Boney M., Johnny Cash, Joan Jett, The Ramones, Smokey, Rod Stewart, Willie Nelson en Jimmy LaFave. En dit is een cover van Bonnie Tyler, die eerder dit jaar overleed. Het werd een hit in Australië, Ierland, Engeland en Duitsland. Bonnie Tyler, Have You Ever Seen the Rain?

Bonnie Tyler, Have You Ever Seen The Rain? Thin Lizzy uit Dublin, dat was de band van de zanger en basgitarist Phil Lynott. En de beroemde ex-bandleden Eric Bell, Eric Rickson, Gary Moore en Snowy White. Dit werd een hit in Ierland en Engeland. Thin Lizzy, Don't Believe a Word.

Thin Lizzy, Don't Believe a Word. Ellen Foley uit St. Louis zong het wereldberoemde duet Paradise by the Dashboard Light samen met Meatloaf. Deze solo-opname van haar werd een hit in Amerika en in Nederland. Ellen Foley, What's a Matter Baby?

Ellen Foley, What's the Matter, Baby? Backman Turner Overdrive, dat is een Canadese band met de broers Randy, Robbie en Tim Backman en Fred Turner. Het werd de nummer 1 hit in Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Amerika. Nummer 2 in Engeland, 3 in Nederland en Oostenrijk, 4 in Australië, 6 in België. Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Bluesgitarist Tinsley Ellis uit Georgia nam een akoestisch soloalbum op, Labor of Love, met 13 eigen composities. Hij produceerde het zelf voor Alligator Records in Chicago. Tinsley Ellis, Fountain of Love.

Tinsley Ellis, Fountain of Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Robbie Robertson, de gitarist van de band, en hij verscheen 186 covers, onder meer van Aretha Franklin, The Amen Corner, Paul Jones, Ringo Starr, Jimmy Barnes, Joe Cocker, The North Mississippi All-Stars, Little Feat, Garth Brooks, Mavis Staples en Levon Helm. En dit is de originele opname uit 1968. The Band, The Wait.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
14: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij we gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
13: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
15: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
13: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio. Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner en saunabonnen, wandelschoenen,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbestruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

achter de kaplamp van Thomas in het zadel van Sunda. Een bulde kebal, het was echt niet normaal.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran